0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion. King.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag. King. King. Distortion.

0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk...

0: mogelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3.

0: klappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Morgen. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar 1,25. Aldi.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

0: Voordeel.nl/business.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it. Voor die 2

from me. It's falling away from me. Less falling away from me.

0: Distortion.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd.

0: Voor 59 cent.
1: Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen. De aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijs

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone.
10: King. Distortion.

0: Kink. Distortion.
1: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze

0: deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Distortion.

0: Russian Kink.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers.

0: Bosnia van Jumbo.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook op andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco. Weet wat te doen.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en

0: Door.
1: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekende als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook bij andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorkum richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: King Distortion.

0: 90 voor 3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonnen door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: de stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust.

0: 18+.
1: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden

0: Gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig, met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
5: Nu bij Velderhof. 650 euro in ruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones, geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
10: Kink Distortion. Everything loud.
8: Distortion. Kink.
11: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bureau's Betonnenuur. Hier bij Kink Distortion met de titel van...

0: Blackout van Turnstile. Afgelopen weekend stonden ze op Lowlands. En als ik de verhalen mag geloven, was het weer een zegentocht van je welste. Maar daar kijk ik bij Turnstile eigenlijk niet meer van op. Waar ik wel van opkeek, was het bericht dat ze met een reimagined versie gaan komen van Never Enough. Waar zowel Elton John als Dying Fetus aan mee gaan werken.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Ik denk dat het namelijk wel veilig is om te zeggen dat Dying Fetus nog nooit een plaat heeft gedeeld met Elton John. Ik ben daar alleen al wel benieuwd naar. Of dat er ook een soort van hoesje of een boekje bij komt, et cetera. Nou, we gaan het vanzelf zien bij de nieuwe plaat, of de reimagined plaat moet ik zeggen, van Never Enough van Turnstile. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Met vandaag muziek van Haywire, van Enslaved, van Judas Priest, van Metallica. Ik heb een interview met het chapter hoofd, moet ik zeggen, van de Dutch Militia. Muggy gaat voorbij komen, Down, Fear Factory, Sledeon, de primeur die ik gisteren al even aankondigde, Wolves in the Throne Room met een hele toffe track. En Legion of the Damned. Ze staan namelijk komend weekend op Roosendaal Open Air. En daar wil ik toch wel even een klein beetje mijn licht op laten schijnen. Want het is een tof festival met alleen maar Nederlandse bands. En als dat dan geheadlined wordt door een legendarische Nederlandse band, zoals Legion of the Damned, dan wil ik daar een klein beetje aandacht daar zeker even aan geven. Dit is Slaves of the Southern Cross.

Interstate Love Affair van Haywire. De band bracht onlangs nog een EP uit, split EP uit, met Dropkick Murphys, waarbij dus nieuw materiaal voorbij komt. En ook de nieuwe plaat van Haywire, I Don't Wanna Say Goodbye, moet uit gaan komen. En daar staat deze Interstate Love Affair dus ook op. 2 oktober moet die gaan verschijnen bij Roadrunner. En over nieuwe platen gesproken. Enslaved heeft ook de nieuwe plaat aangekondigd. Die moet Myth gaan heten en die moet op 30 oktober gaan verschijnen via Nuclear Blast Records. En het toffe vind ik aan Enslaved is dat is wat mij betreft het schoolvoorbeeld van een band die zich blijft ontwikkelen en steeds blijft zoeken naar nieuwe uitdagingen in hun muziek. En dat maakt dat ik met name de laatste platen van Enslaved echt te gek vind. Deze week, de Weekly Pit is voor Enslaved. Dit is Solar Will.

0: Zonuur.
1: Een driekwart eeuw geleden. Een leeftijd die velen van ons nog maar moeten zien te halen. Vandaag is het namelijk 75 jaar geleden dat er in Sutton Coldfield in Birmingham een baby werd geboren. Eentje met de naam Robert John Arthur Halford, die later door de metalwereld aanbeden zou worden onder de naam, je raadt hem al, Rob Halford. De goede man is vandaag 75 jaar geworden. De man die we bestempelen als Metal God, maar als je zijn Instagram volgt, dan zie je dat hij eigenlijk gewoon een hele lieve man is. Dus vandaar dat ik hem vandaag even uitgebreid op het schild wil hijsen. Ik denk namelijk oprecht dat hij een heel goed voorbeeld kan zijn voor vele anderen. Niet alleen hoe hij is en hoe hij met zijn fans omgaat en wat hij doet, maar ook nog steeds de platen die hij maakt. Invincible Shield kwam namelijk 2 jaar geleden uit. Deze plaat nam hij dus op met Judas Priest. En daarop staat onder andere ook deze track, Panic Attack. Rob, van harte, ik weet niet of je luistert, ik denk van niet. Maar bij deze, gefeliciteerd met je verjaardag. Judas Priest met Panic Attack, afkomstig van de Invincible Shield plaat. En dat er nog maar vele platen mogen volgen.

0: Kink Distortion.
1: Bjorn's Betonuur.
0: Primer.
2: Sledeon kwam in 2024 met de plaat Futuroscope. De eerste plaat in hun discografie. Inmiddels hebben ze aan de discografie een aantal tracks toegevoegd. Alleen al dit jaar zijn er 3 nieuwe singles verschenen. En morgen komt er weer een track bij als ze Dark Halo gaan uitbrengen. Als je gisteren al even hebt gekeken op de socials van Bjorn's Betonuur, dan had je het al kunnen weten. Ik mag hem vandaag al aan je laten horen. Dus bij deze, de primeur van vandaag. De nieuwe track van Sledeon. Dit is Dark Halo.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Ook extra voordelig bij Trek Pleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
7: Hands van voeden.
5: Aldi.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
10: Ha! Dit is Kink Distortion.

4-5-4. De band staat binnenkort op Baruch Open Air 11 en 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Met dus onder andere Fear Factory, maar ook Fat Dog, Buzzcocks, Ist Ist, Van Stein, Potamus, Bokkerijers, Heat, Psychonaut, Sarcofago, Psychosocial, Graceless staat er nog bij, Lijkschouwer. Komt langs Teardrinker, Tiger Knife, Novelization en een heleboel namen meer. En het mooie van het hele verhaal is, wij geven deze week tickets weg voor Baruch Open Air 11 en 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Je hebt eigenlijk gewoon twee opties om tickets te kunnen winnen. Je kunt de telefoon pakken en vervolgens kun je even naar de Kink-app gaan. Als je die nog niet hebt, dan installeer je die even. En dan kun je de woorden Baruch Open Air even appen naar de studio. Dan kun je automatisch kans maken op twee tickets. Wat je ook kan doen, is even naar de socials gaan van King Distortion, dan wel Björn's Betonuur. En dan kun je daar eventjes je concertmaatje taggen. En dan maak je ook kans op twee tickets voor Baruch Open Air 11 en 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Nieuw materiaal van Down verscheen afgelopen week. De nieuwe plaat is onderweg. Dit is Blood.

Blood Oath van Down. Afkomstig van, jawel, de nieuwe plaat Volume 5. Die op 20 november moet gaan verschijnen. Ik ben daar best wel benieuwd naar. Het is natuurlijk een hele tijd geleden dat Down met nieuw materiaal kwam. Sterker nog, even terugrekenen. Dat is volgens mij Down voor. En dat is dan alweer zo'n 12 jaar geleden. Dus ik ben wel benieuwd naar die Volume 5. Nieuwe plaat van Down die 20 november moet gaan verschijnen. Al was het alleen nog maar omdat ze een samenwerking hebben met niemand minder dan King Diamond op een van de tracks van die nieuwe plaat van Down. En die track die zou dan Merciful Fate moeten heten. Waar ik ook benieuwd naar ben, is nieuw materiaal van Maggie. Afgelopen week hadden ze namelijk een pitch ingestuurd. Die heb ik gedeeld op de socials. En jullie stemden daar massaal op. De band is jong, zijn leuk bezig. Maar wat me vooral aantrok in deze track is dat ze een bepaalde onbezonnenheid over zich hebben. En dat vind ik echt heel erg tof. Dit is de band die de pitch heeft gewonnen van afgelopen week. Dit is Maggie. Dit is Beer.

0: van Maggie. En mocht jij nou in de band spelen en mocht je het tof vinden om ook jouw materiaal op de radio te laten horen, neem dan ook een pitch op en neem dan even contact op met mij. Mail dan eventjes naar bjorn.vanewijk@kink.nl. Ik vind het namelijk steeds heel erg leuk om de Nederlandse scene te supporten met dit soort leuke initiatieven. Of gewoon met het promoten van shows. Daarom ging ik namelijk even gesprek met niemand minder dan Martijn van Wieringen, chapter head van de Dutch Militia. Allemaal om het Metallicamp eens even te prijzen. Martijn van Wieringen, chapterhead van de Dutch Militia. Oftewel de officiële Nederlandse afdeling van de Metallica fanclub. Maar dat niet alleen. Nee, ook organisator van de vierde editie van Metallicamp. Martijn,
1: helemaal goed.
0: Vertel.
1: Ja, wij hebben zeg maar het stokje overgenomen tijdelijk van het Duitse Metallica chapter St. Germany. En daarnaast eigenlijk ook Metal Militia, want die doen daar meestal aan mee. Normaal gesproken houden zij dit festival Metallicamp in Lingen, bij de Kano-kamp. Alleen daar worden nu huizen gebouwd.
0: Okay.
1: En konden zij dus niet organiseren. Dus zeiden wij van, nou weet je wat, dan halen wij het naar Nederland toe.
0: We zouden kunnen zeggen het internationale feestje van Metallica. Even heel kort door de bocht zien misschien wel. Natuurlijk staan ze er zelf niet. Maar het is eigenlijk een gathering van fans, toch?
1: Ja, het is eigenlijk, we noemen het eigenlijk ook het European Chapter Meeting. Er komen mensen van eigenlijk door heel Europa heen. Noorwegen, Duitsland, België. Dus het is eigenlijk gewoon 2 dagen lang wat in teken staat van Metallica en goede muziek.
0: Ja, want dan zie ik inderdaad, als ik even over de flyer van jullie heen kijk, ik zie de M72 stage, dat is natuurlijk het podium van de laatste tour. Is dat dan nagebouwd of zo? Of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Ja, een van onze leden, Frits, die is al 3 jaar lang bezig om dat podium na te bouwen.
0: Oh, wauw.
1: Dat is echt in miniatuur met de rook, met de lasers. Ik krijg bijna elke dag een appje van hem met hoeveel poppetjes die weer heeft gemaakt. Ik geloof dat hij nu op 3826 zat of zo. En die maakt hij allemaal met de hand.
0: Oh, prachtig. En dat is niet het enige wat jullie hebben. Hè? Want ook een Metallica pubquiz komt nog voorbij. Er is een raffle. Special guest staat op de rollen. Metal Market. En natuurlijk gewoon een heleboel toffe bands.
1: Ja, zeker. Ja, over die special guests. We zijn nog in conclave met ze. Of het gaat lukken, weten we niet. Maar de kans is aanwezig dat Flemming Rasmussen, de oud-producer van Metallica, dat die als gast komt.
0: Oh, dat zou een hele mooie special guest zijn, ja.
1: Ja. En de andere special guest is Metal Mike. Nou, wie kent hem niet, hè?
0: Die kan heel goed vertellen over Metallica, inderdaad, ja.
1: Uiteraard, die is heel goed bevriend met ze.
0: Ja. En daarnaast ook gewoon een heleboel toffe bands die jullie hebben staan.
1: Ja, we hebben als laatste toegevoegd Ed Moran.
0: Ja.
1: Ed Moran staat misschien ook wel bekend als Inner Self.
0: Ja.
1: De Sepultura coverband. Nou, ze gaan ons verrassen, want ze gaan en eigen nummers spelen en nummers van Sepultura, maar ook iets heel speciaals van Metallica. En ik mocht er niks over zeggen, maar het wordt echt heel speciaal. Het is ook nog nooit eerder door Metallica op deze manier gedaan.
0: Ah,
1: dus
0: okay.
1: Ik zou zeggen, als je de kans krijgt, kom langs en kom het kijken op vrijdagavond. Want Ed Moran is natuurlijk een fantastische band. Stonden natuurlijk ook op Into the Grave voor zo'n 2.500 man.
0: Ja.
1: Dus dit wordt bij ons heel intiem. Maximaal 300 man, dus Kaluna, Café Kaluna in Ommen. Dus dat is wel de hoofdact van de vrijdag. Naast To Destroy en Hesken en March, niet te vergeten.
0: Ja.
1: En op zaterdag hebben we natuurlijk de Mighty Present Danger. Hè? Eigenlijk zijn ze een beetje onze huisband geworden. we hebben natuurlijk in... dan moet ik even denken, 2017 of zo. Toen de tour begon, zeg maar, de M72 tour.
0: Mm-hmm.
1: Toen hebben wij een in-between party gegeven tussen de 2 concerten in Amsterdam door. En toen stonden zij als enige band op het programma. Nou, we waren binnen no time uitverkocht. 300 man van over de hele wereld. Ja. Er waren zelfs nog 3 of 4 crewleden van Metallica die voorbij zijn gekomen, die langs zijn gekomen. Ja, ja, die spelen altijd voor volle zalen.
2: Ja, dus, dat is prachtig natuurlijk. En daarnaast op die zaterdag ook nog de Black Sabbath tribute band, Bloody Sabbath, Deadhead, ja. Stagehand from Hell en Hyena. Op 28 en 29 augustus in de Kaluna in Ommen.
1: Ja.
2: Wij zijn is meemaker, zou ik dan haast willen zeggen.
1: Ik moet niet vergeten te vertellen, wij hebben ook een raffle. En de raffle die staat in het teken van een goed doel. Want zoals Metallica natuurlijk All Within My Hands heeft als stichting. Kunnen wij niet achterblijven. En wij hebben de voedselbank benaderd om voor hun iets te betekenen.
2: Oh, wat mooi.
1: Dus ja, we vragen ook iedereen die komt voedsel mee te nemen. Maar iedereen die een kaartje koopt, die krijgt er nog een mailtje over met alle info. En dan gaat dat rechtstreeks naar de voedselbank in Zwolle. Dus,
2: dat vind ik mooi. Mark, jullie enorm veel plezier wensen bij jullie Metallicamp. 28 en 29 augustus in de Kaluna in Ommen. King. If you want to King Distortion. Ja, en als je dan toch de chapterhead van de Dutch Militia aan de lijn hebt, dan kun je gewoon beter maar gewoon even een lekkere track van Metallica draaien. Kill 'em All, dat is de plaat waar die vandaan komt. Dit is Whiplash.

Whiplash van Metallica, afkomstig van de plaat Kill 'Em All. En met Metallica zijn we alweer aangekomen bij de laatste track van dit uur, van Björn's Betonuur, hier bij King Distortion. Graag wijs ik in de regel dat we via de social tickets weggeven voor Baruch Open Air 11 en 12 september met onder andere Fear Factory en Buzzcocks. Je kunt overigens ook de woorden Baruch Open Air gewoon appen met de Kink app naar de Kink Studio om kans te maken op tickets voor Baruch Open Air. Deze show is uiteraard weer opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink, dat is kink.nl/podcast, of via de Kink app. En ik laat je achter met een nieuwe track van de band Wolves in the Throne Room. De nieuwe plaat Estuary moet namelijk op 23 oktober gaan verschijnen. Dit is Ghosts Among the Obelisks.

0: Ghosts Among the Obelisks van Wolves in the Throne Room. De nieuwe plaat Estuary moet op 23 oktober gaan verschijnen via Relapse Records. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.
1: Kink. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Vijf uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen

0: mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Aboutaleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Aboutaleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij de Loodsvaar, jongens. En dit keer weer vertrouwd vanuit de DB's in Utrecht. Leuk dat je luistert. Wie hebben wij te gast? Nou, deze kerel woont helemaal in Brazilië.
1: Wow.
0: En is speciaal voor het Loodsvaar, jongens, naar Nederland gekomen. Ongelooflijk wat iedereen ervoor over heeft om in onze show te
1: Tuurlijk.
0: Komen. Wie hij is, dat ga ik je zo vertellen. Middels een romantisch gedicht.
1: Rijd je voor.
0: Maar eerst iets minder romantisch. Mijn vaste tafelgasten. Daar zit hij oud en op. Rick Bouwman. Rutger is vandaag vrij.
1: Een beetje vakantie.
0: Heeft hij aan het vakantie.
1: Ja,
0: dus
1: ja, die vond die naam te heftig, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Die moest bijkomen.
0: Ja, en vertrouwde shit. Sit is natuurlijk ook. Ja,
1: shit.
0: Ik zit er verkeerd
1: op. Exit.
0: Oh ja, onze sit is inderdaad exit. Om het maar even in.
1: Nou ja, ik zag natuurlijk best veel reacties op zijn vertrek.
0: Snap ik. Ja.
1: En iedereen vindt het jammer. Wij vinden het ook jammer.
0: Zeker.
1: Maar agendas moeten natuurlijk wel passen.
0: Dus, ja, het moet wel voor alle hier moet passen.
1: Weet je, misschien komt hij als vliegende kiep gewoon wel weer een keertje aanwaaien. We zitten tenslotte in DB's.
0: Exact.
1: Dus, en daar loopt hij ook regelmatig rond. Dus en, we hopen hem snel weer te zien.
0: Zeker. En Sid gaan we uiteraard ook vervangen. Wie, wat, waar. Ik heb nog geen idee. We gaan het zien.
1: Dat
0: maar
1: komt nog,
0: we hebben ook geen haast ermee. Nee. Dus we gaan rustig kijken hoe en wat we dat gaan doen. We hebben trouwens wel een concertagenda deze week.
1: Hebben we.
0: Die hebben we. Nou,
1: dat gaan
0: dat
1: we
0: is
1: gewoon
0: mooi.
1: Weer doen.
0: Hartstikke goed. Dan ga ik beginnen met een nummer. En dat is van, uiteraard ook even onze gast aankijkend, een Nederlandse band. We doen alleen maar Nederlandse bands. En dit is een band die heet Stoflong.
1: Ik vind het wel een mooie naam.
0: Mooie naam, hè?
1: Ik vind het wel een gave naam.
0: En het bijzonder is het dat, of bijzonder, hier zit hier ook de zanger in van Nephilim.
1: Oh ja. Ja,
0: dus ja, een nieuwe band van hem. En goed, we gaan eens luisteren naar Stoflong met het nummer Zwarte Aarde.
1: Yeah.

0: Dat was Stoflong.
1: Ja.
0: Ja, en dan wel anders dan Nephilim, denk ik.
1: Absoluut. En, maar leuk juist dat je een project hebt die dan totaal weer anders klinkt, waar je ei ook in kwijt kan. Lijkt
0: ja,
1: mij dan.
0: Nee, ja, absoluut. Daar helemaal mee eens. Ja. Dus ik.
1: Meis?
0: Goed, ik vind het.
1: Cool, man.
0: Ja.
1: Komt hij, lieve
0: gast? Wij gaan onze gast, zoals ik al aankondigde, romantisch voorstellen.
1: Bereid je voor.
0: Ik heb hier mijn uiterste best gedaan, gast. Dus, nou ja. Is maar eventjes een slokje, denk ik,
1: cheers,
0: nemen. Cheers, jongens. Een gezellige avond.
2: Oh, cheers.
0: Mm. Ah, heerlijk. Ergens tussen de Brabantse gemoedelijkheid en de zwoele nachten van Brazilië klopt een hart dat uitsluitend sneller gaat van zware gitaren. Mm. Een man die oceanen oversteekt om bands en continenten bij elkaar te brengen, die in het rumoer van een moshpit nog altijd de taal van de liefde hoort.
1: Wow. Hoor je het? Lekker, hè?
2: Ja.
0: Hij kent de geur van backstagekamers, het verlangen van muzikanten en de belofte die schuilt in een versterker die langzaam begint te groeien. Vanavond verruilt hij heel even Zuid-Amerika voor onze bescheiden studio en brengt hij een vleugje tropische warmte naar onze loodzware harten. Dames en heren.
1: Opgelet.
0: Erik de Haas!
1: Welkom.
3: Dankjewel. Dankjewel.
0: En helemaal uit Brazilië
3: ja.
0: Ben jij hier naartoe gekomen. Hoe ja. Lekker is dat? Nou, we zitten wel eens discussiëren met België al heel ver weg en dat ding. Maar Brazilië.
1: Ja, dit slaat alles.
0: Dit is niet de top.
1: Kan bijna niet verder, denk ik.
0: Dit kan haast niet verder, denk ik.
3: Rechtstreekse vlucht is 12 uur of zo.
0: 12 en dan, uur bijna
1: en dan
0: aan de
1: straks moet ik hem dus naar Schiphol brengen. Dan vliegt hij meteen weer terug.
0: Dus echt, ja.
1: Wat hij ervoor over heeft.
0: Allemaal even voor de loodsvrij, jongens. Ja. We zijn zo bekend. Zelfs in Brazilië.
1: Ja, is niet normaal. Nou, van wereldwijd.
0: Hoe lekker is dat? Nou, zoals gebruikelijk, Erik. Ja, beginnen we altijd even met jouw jeugd, zeg maar.
3: Ja.
0: Wat was gebruikelijk thuis bij jou? Wat werd er voor muziek gedraaid door jouw ouders? Dat is even terug, denk ik.
3: ABBA? Of zo?
0: ABBA!
1: Maar die horen best vaker.
0: Ja. Want die bestonden al, Kelly. Je hebt het over de jaren 70.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Maar dat soort muziek en... Ik weet eigenlijk helemaal niet veel andere muziek die ze draaiden.
0: Je hebt het geblokt.
3: Want, ja, ik zat eigenlijk meer op mijn eigen kamer met mijn eigen muziek. Dat vond ik eigenlijk veel leuker.
0: Dat begrijp ik. Maar als heel jong Erikje, ja, was jaar of 6, 7 en misschien nog niet je eigen collectie. ABBA. Laat het daar even
3: ophouden. Ja, dat en dan hadden ze nog andere Nederlandstalige muziek. Zal wel een zangeres zonder naam geweest zijn en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Zullen we toch maar doorgaan dan? Als we dit zo horen, denk ik. Erik, die hoeft ik niet uit te verdiepen, denk ik zo.
3: Nee.
0: Dat klinkt heel erg spannend.
3: Ik kan het me ook niet helemaal goed herinneren, natuurlijk.
0: Nee, begrijp ik. Wat was jouw... Ik heb hier een aantal bands staan met platen.
3: Ja.
0: En Pink Floyd, Wish You Were Here.
3: Ja, geweldig. Die heb ik duizenden keren gedraaid. Echt.
0: Als heel jong Erikje?
3: Als heel jong Erikje, ja.
0: En wat betekent het album voor jou? Wat vond je er mooi aan? Ik begrijp het wel, maar wat was voor jou...
3: Ik vond het gewoon geweldige muziek om naar te luisteren.
0: De sfeer.
3: Ik ben op de fiets naar Zuid-Frankrijk gegaan. Midden-Frankrijk ongeveer. Samen met een vriend van mij. En dan hadden ze nog cassettebandjes natuurlijk. En een Walkman en zo.
0: Yeah.
3: En dat was een van de weinige tapejes die we bij hadden. Want dat was eigenlijk het belangrijkste tapeje. Nou, dat heeft de hele maand dat we op de fiets bezig zijn geweest.
1: Alleen maar Pink Floyd?
3: Niet alleen maar. Want er stond ook een Deep Purple op. En AC/DC en zo. Maar Pink Floyd, dat was gewoon, die stond altijd op. En dat was Wish You Were Here. Dat was de plaat die we bij hadden.
0: Oké. Kun je onderstaan? Rainbow met het album Rising.
3: Ja, geweldig. Dat kan mijn vader zelfs nog wel goed herinneren. Want ik had
0: je vond het ook mooi?
3: Ja, nou nee, dat niet.
0: Oh.
1: Het volume, denk ik.
3: Maar, nou, ik kwam s'avonds naar de kroeg altijd thuis. En ik sliep op een dopkamer, heette. Dus een slaapkamer boven de kelder, als het ware.
0: Ja.
3: En de slaapkamer van mijn ouders was net aan de andere kant van de muur. Nou, en ik had een grote stereo-installatie en een koptelefoon en zo. Dus Dus je zet Nick op als ik dan thuis kwam een uur of drie, vier s'nachts. En dat volume op 10. En dan
0: even goed luisteren.
3: En hartstikke goed. En ik lig er lekker te genieten. Zo. Dan komt mijn vader ineens die kamer binnen. Van, ik verstond er niks van. Ik doe die koptelefoon af. Was ik toch vergeten de speakers uit te zetten?
0: Ah, ik herken het probleem. Vond ik ook hier niet op 10, maar ik herken het inderdaad. Want ik denk heel stiekem te luisteren dat je die speakers dan nog aan. Ja, dus dat
1: maar goed dat je geen porno opgezet had.
0: Ja. Die Erik. Ja.
1: Ja. Dat, eindelijk dacht ze, oh, hij heeft een vriendinnetje mee. Ja.
0: Dat zou ik ook kunnen, inderdaad, ja. Hey, en Iron Maiden, Iron Maiden.
3: Ja,
0: dat
3: tuurlijk.
0: Is jou, denk ik.
3: Dat was eigenlijk de plaat die mij meer naar,
0: de metal bracht.
3: Naar de metal bracht, ja. Want van tevoren, luister ook naar dingen zoals The Clash ook en zo. En natuurlijk, die Purple, ook kwam natuurlijk Iron Maiden. Ik kwam eigenlijk bij Bullet voor de, dat was de platenzaak in Eindhoven. Kwam ik voor de vitrine, daar ging ik dan regelmatig naartoe om eens te kijken. En ja, die cover die sprong er gewoon uit. Ik zei, die is leuk.
0: Ja.
3: Dat is een leuke cover. Eens kijken wat voor soort muziek dat hij is. Dus ik ben naar binnen gegaan en ik vraag aan daarvan, hey, kun je die eens opzetten? Ik wil er wel eens horen. Nou,
1: verkocht.
3: Ik denk dat ik iets van nog geen halve minuut gehoord heb. Dat is de mijne, hè?
0: Kom maar mee, ja. En toch dat zo'n albumhoes dat het dan toch deed, hè?
3: Ja. Er was twee weken de hoes, ben ik naar binnen gegaan.
0: Ja.
3: Dat klopt.
1: Herkenbaar.
0: We gaan even weer naar nummer 2, Kill Division. En voor mij is dat iets nieuws. En hebben een nieuwe single uit. Ja, even wat nieuw. We zijn natuurlijk even met pauze geweest. Dus er is één al is natuurlijk uitgekomen. Dus
1: we moeten wat inhalen.
0: Deze show is vrij veel nieuwe muziek.
1: Nou,
0: zeg maar.
1: Heerlijk toch? Lekker ontdekken.
0: Dus we gaan nu Sadistic Oppressor heet het nummer van Kill Division.
3: Ja. Yeah.

0: Hij gaat het laatste. Nou, houdt hij op. Ja. Kill Division was dat. En als ik het zo beluister, dan heb ik het idee, een album van Dead heet dit ook Kill Division.
1: Dat
0: idee heb ik.
1: Ja, ja.
0: Als ik
1: ja,
0: het zo beluister,
1: zo klinkt het.
0: Heb ik het vermoeden. Ik heb niet aan naar hier gevraagd, maar gezien het album, of tussen de bandnaam.
1: Ja, dat horen we later nog wel een keer.
0: De muziek die ik hoor, zou niet verbazen als Deadhead inspiratie was. Goed, Erik. Je verhaal begint denk ik een beetje eind jaren 70. Je gaat foto's nemen.
2: Ja.
0: Volgens mij vrij spontaan, voor jezelf meer bedoeld, geloof ik,
2: ja,
0: bij een Rolling Stones concert.
2: Klopt,
0: klopt dat?
2: Klopt, helemaal.
0: Hoe ging dat? Vertel even.
2: Ik zat op die. Oh ja, ik was als hobbyfotograaf eigenlijk. Zelf ook ontwikkelen en allemaal dat soort dingen. Ik was een Rolling Stones fan. Ik ging naar dat concert. Ik zat op de tribune. En toen ik zat daar en iemand sprong over het hek heen. En die werd niet meteen gepakt. Ik denk, hey, waar hij kan ik ook. Dus ik ben over de hek heen gesprongen.
0: En toen was het nog jong en lenig,
2: ja,
0: Erik.
2: Toen ging dat nog.
0: Ja.
2: Dus ik over de hek heen. En meteen dus dat veld op gerend als het ware. Dus als er iemand gezien had, dat ze mij niet achterna konden komen. En toen kwam er een hele groep Hells Angels naar voren gelopen.
0: Hells Angels?
2: Ja, de Hells Angels. Die stonden, die liepen vanaf achter naar voren. Ja. Maar iedereen, ja, die maakte dus eigenlijk plaats, als het ware. Iedereen die eerbiedwaardig ging eens aan de kant. Ik van, hé, dat is leuk. Ik ben in de kielzorg doorgelopen.
0: Ja.
2: En nou, die stopte pas toen ze helemaal vooraan stonden. Maar ook echt helemaal vooraan. En ja, er stond
0: de beste plek. Dus,
2: ja, er stond nog maar eigenlijk voor mij was er nog maar ja, één rij van mensen. Ik stond uiteindelijk helemaal vooraan. En nou, ik heb daar foto's gemaakt. Nou, en die zijn ja, echt veel beter geworden dan ik verwacht had. Zeker met een oud cameraatje wat ik had en alles.
0: Wat was dan de verrassing voor jouzelf? Qua kwaliteit of qua positie?
2: De kwaliteit van
0: of
2: de foto's en de positie. Want ik stond midden voor het podium.
0: Ja.
2: Er waren foto's. Nou, vrienden zeggen dat natuurlijk nog eens snel. Maar die zeiden van, deze foto's zijn veel beter als die fotografen ervoor genomen hebben.
0: Vond je dat zelf ook?
2: Nou, er zijn er bij die echt een betere positie hadden. En zeker in die tijd was het moeilijk, want er was niks digitaal. Dus je had dan zo'n rolletje van 36 foto's.
0: Ja, even afwachten wat het wordt.
2: En dan kon je een paar dagen later zag je pas wat eruit gekomen was. Dus niet, hun wisten het ook niet, ik ook niet. Ik kwam ook met rampers achter.
0: Nee.
2: Ja, op de school waar ik toen zat, ja, iedereen die foto's zag, die wilde een kopie van hebben. Er zijn posters van gemaakt en allemaal dat soort dingen. En ik dacht van, hé, wat leuk, ik ga die camera voor het overal mee naartoe nemen.
0: Staat en vooraan.
2: Ja.
0: En men vindt kennelijk mooi wat je maakt.
2: Ja, dus het volgende concert was Mother's Finest in Veghel, waar ik geweest ben. Camera meegenomen. Ik begon overal mee te nemen.
1: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk, ja, Dynamo in Eindhoven. Daar kwam ik dan iedere zaterdag. En ik nam de foto's daar mee, liet ik zien. En Metal Mike die kwam er ook altijd. De Aardschok zat toen, was al begonnen. En op een gegeven moment, Mike ziet die foto's ook. En ik vroeg of ik niet af en toe een keer mee wilde gaan om foto's te knippen. Dan was het niemand, hij was de fotograaf van Aardschok.
0: Oké, okay, hij deed het inderdaad, hè? Al die, was hij de fotograaf,
2: ja. En André Verhuizen was concerten aan het organiseren altijd in Dynamo, in tours en dergelijke. Dus we waren eigenlijk alle drie goed bevriend. Dus ik ging overal voor het foto's van maken. En Mike die begint die foto's dus te gebruiken. En hoe meer ik foto's maakte, hoe minder dat hij zijn eigen camera eigenlijk nodig had. Hij nam hem nog wel mee, maar minder vaak.
0: Ja.
2: Uiteindelijk, ik ben dan de officiële fotograaf van Aardschok geworden in die tijd.
0: Ja.
2: Daarna de Metal Hammer ook. En eigenlijk elk hard rockblad dat er toen was. Dus,
0: was jij de fotograaf? Of één van de fotografen?
2: Ja, één van de fotografen.
0: Ja.
2: De Kerrang heeft ze gebruikt. Waar was er nu? In Amerika, een paar bladen. Zuid-Amerika, overal eigenlijk. Bladen die, daar kwamen die foto's ineens tevoorschijn.
1: Oh,
2: dus zo is het eigenlijk begonnen.
1: Vanuit de hobby.
2: En daar kwam dus ook, het was een hobby voor mij.
1: Ja.
2: En iedereen vond ze leuk. Ik kreeg er ook eigenlijk geen geld voor. Maar ik kon wel gratis naar de concerten waar eigenlijk mijn hoofddoel was.
0: Ja. Hey, wij gaan naar jouw nummer 3 toe van jouw lijstje.
2: Ja.
0: En daar staat de band Nephilim.
2: Ja.
0: Vertel eens even, je bent natuurlijk Way of Nederland.
2: Ja.
0: Hoezo ken jij Nephilim?
2: Nou, ontdekt is altijd heel eigenaardig. Je ontdekt altijd in Latijns-Amerika dus bezig ben. Een rondtrek. Ik heb een Honduras mensen leren kennen, bevriend geraakt.
0: Ja.
2: En dat meisje is op een gegeven moment naar Spanje gegaan en heeft de gitarist van Evelyn leren kennen.
1: Ja.
2: En die zijn samen uiteindelijk getrouwd en wonen in Veghel. Ik heb met haar contact gehouden. En zo heb ik de band leren kennen. Dus daar ben ik regelmatig op bezoek geweest. Zelfs vorige maand nog ben ik bij hun op bezoek geweest. En die hebben mij dus de band voorgesteld, als het ware. Plaat gegeven en zo. Nou, ik vind hem geweldig.
1: Een mooie plaat, hè?
2: Ik vind hem geweldig. Echt ja, wel.
1: Die hebben we ook heel vaak gedraaid. Al.
0: Zeker. Ja,
1: heel vaak. Ik vind het ook helemaal te gek, deze band.
0: Ja, het is...
1: Maar leuk.
2: Voor degenen die hem niet kennen, luisteren. Echt geweldig.
0: Ja, nee, absoluut. Helemaal eens. Het is inderdaad een top album. En we hebben gasten ook hier in de show gehad. En het is fantastisch.
1: Mooi. Volgens mij hebben ze binnenkort ook weer een show in Utrecht.
0: Oké. Okay, nou, misschien moeten we
1: met
0: ook
1: Vanaheim, een release van Vanaheim. Dus dan zij mee op podium.
0: We gaan luisteren naar Nephilim. En zo nu nog veel meer met Erik de Haas.
3: Yeah. Sonoring.

0: zware jongens.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met Erik de Haas, promotor. En ja, wat heeft hij allemaal niet gedaan in Brazilië? Daar gaan we zo meteen nog veel verder over hebben. Maar eerst gaan we naar de volgende band die een nummer hebben uitgebracht. Embers of Oblivion. Ja, ook zij hebben een nieuwe single uit. Mm-hmm. Drawn into a Night Immortal. En ik zou zeggen, laat maar gelijk
1: Laten we het even beluisteren.
0: Gaan luisteren. Komt ja, jongens. Embers of Oblivion.

0: Embers of Oblivion, een melodieuze death metal band uit Roosendaal, hebben twee albums uitgebracht. De laatste uit 2018. En dit is een recente single. Ik vermoed dat ook een album aangekomen, nieuw album. En dit is vast een single daarvan. Drawn into a Night Immortal. Yes. Ja, zoals ik aangaf, we zitten hier met Erik de Haas. En er gebeurde wel iets belangrijks, denk ik, in jouw leven. In 1988 ging jij met een vriend naar Brazilië.
1: Ja.
0: Waarom ging jij naar Brazilië op vakantie?
1: Ja.
0: En waarom Brazilië? Je kan alles uitzoeken. Koos voor Brazilië. Waarom?
1: Ja. Nou, ik vond Nederland al wel regenachtig en koud, als het ware. Ik wilde eigenlijk, ik zocht altijd wel iets warmers of iets waar ik mijn eigen beter thuis voelde. Ik ben heel Europa door geweest, het zuiden van Europa vooral. Amerika, Canada en zo. Er was eigenlijk niks wat me aantrok. Maar in Brazilië, omdat ik dus fotograaf was, overal werden foto's gebruikt. En er was een hardrockblad in Brazilië waar mijn foto's ook gebruikt. Dat had ik net een half jaar daarvoor leren kennen. Die hadden bijna alleen maar foto's van mij erin staan. Dus ik heb contact gehouden met de editor van dat blad. En die zei van, ja, kom toch gewoon op vakantie. Kom toch gewoon op vakantie. Ja, hartstikke leuk, kom toch op vakantie.
0: Ja.
1: Maar ja, dat was 88, begin 88.
0: En hoe oud is toen ongeveer? Waar moeten we aan denken?
1: Toen was ik nog 25.
0: 25, ja. Oké.
1: Oei.
2: Ja, nu zijn we heel snel aan het rekenen.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, toen dacht ik zo, ja, Rock in Rio was er al geweest in 85. Verder is er eigenlijk niks, maar hey, carnaval schijnt ook heel leuk te zijn in Rio.
0: Zeker.
2: Zeker.
1: Ik tegen die vriend van mij, hey, wat denk jij? Ik denk dat carnaval hartstikke leuk is in Rio.
0: Ja. Is dat dezelfde vriend als met die fiets naar Zuid-Frankrijk?
1: Nee, dat is een andere.
0: Oké, okay, oké.
1: Maar in ieder geval, toen hadden we zo, ja, dan gaan we carnaval vieren in Brazilië.
0: Klinkt is een plan.
1: Ja, is een plan. En we gaan eens kijken hoe het daar is.
0: Ja.
1: Dus we hadden de vrijdag van de carnaval op Straat om Zijnt in Eindhoven gedaan. Zaterdag ochtends een vliegtuig naar Canada, want dat ligt onderweg naar Brazilië. Hè?
0: Jezus.
1: Ja, tenminste, nou, economisch gezien was daar wel. Economisch gezien was daar wel.
0: Oké.
1: Dus we waren de zaterdag in Canada. Ja. Dat was iets van 11 graden onder nul. Nou, dan pakken we het vliegtuig vanaf Canada naar Rio de Janeiro. En dan stappen we uit, 42 graden positief.
0: Jezus.
2: Verschilletje van 53.
1: Dus dan hadden we eigenlijk Eindhoven, Canada en Rio de Janeiro allemaal alleen carnaval.
0: Oké.
1: Nou, we zijn die zondag dus flink op stap geweest. We hadden in de Playboy al een keer iets gelezen van waar dat een leuk kroegje zou zijn. Dus, dat was inderdaad een leuk kroegje.
0: Je was al goed voorbereid.
1: Ja, de Help Discotheek.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, we zijn daar die zondag en de maandag geweest in Rio. Ja. En dinsdagochtend zijn we naar Sao Paulo gegaan. Want daar zat dus dat blad waar ik ik wil leren kennen ook persoonlijk.
0: Ja.
1: Nou, hebben we dus de dinsdag carnaval maar in Sao Paulo gedaan.
2: Een groot feest.
1: Ja, daarna zijn we Brazilië een beetje weer rondgegaan. Nou, we zijn daar een paar weken gebleven. Ik was gewoon helemaal verkocht.
2: Je wou niet meer terug?
1: Nee, ik wil niet meer weg.
0: Wat was er dan zo tof aan?
1: Het klimaat is warm.
0: Ja, maar dat was ook in Spanje en Italië, Zuid-Europa.
1: Ja, maar anders.
0: Oké.
1: En het is de mentaliteit van de mensen, het is heel warmbloedig. Dus het is niet alleen het klimaat wat warm is, maar de mensen zijn echt warmbloedig. Stomme dingen, bijvoorbeeld om een ideetje te hebben, ik sprak nog helemaal geen taal, helemaal niks. Portugees, niemand spreekt Engels daar. Ik wilde naar een bepaald strand waar een vriend aangewezen had, daar moet je naartoe, maar hij kon zelf niet. Dus ik ging naar de bushalte, mijn briefje waar daarop stond. Nou, niemand sprak Engels. Ik sprak helemaal hun taal niet. En ze konden mij niet uitgelegd krijgen welke bus, hoe dat ik eruit moest komen.
0: Nee.
1: Waar? Nou, iemand die stapt gewoon op de bus mee. Zegt, deze bus. Hij wijst gewoon aan. Nou, ik op die bus mee. En hij gaat gewoon mee. Dat is iets van een uur verder is hij meegekomen. En op een gegeven moment, hij tikt mij aan van, ja, hier moest ik eraf. Ik zeg, ja, prima. Nou, ik stap uit die bus uit. Ik denk van, dat is ook toevallig. Hij stapt ook uit. Hij is ook toevallig dat hij hierheen moet. Ik loop dus richting waar ik naartoe moet. Hij steekt de weg over, pakt een bus terug.
0: Oh, hij is alleen jouw
1: helemaal mee. Hij is alleen maar meegegaan om eventjes te zeggen waar ik moest zijn. En dat soort gevallen heb ik de hele tijd meegemaakt.
2: Ja?
1: En nou, dan zie je gewoon hoe dat overweldigt je gewoon. Als koude Europeaan, als het ware.
2: Dat was toen, maar is dat nu nog steeds zo? Dat hulpzaam, warm bloedig.
1: Ja. Je moet
0: alleen ook zo.
1: Ben jij inmiddels ook zo? Ja? Meer als ik hier zou was blijven wonen. Dat is onder meer. Maar het pakt je gewoon. Ik wilde daar gewoon eigenlijk blijven. Maar dat wil niet zeggen, want je vroeg of het dan nou nog zo is. Ja, maar je moet wel buiten. Je moet uit die grote steden uit. Want de grote steden,
0: de
1: criminaliteit is gewoon de pan uitgerezen. De mensen zijn ook warmbloedig, maar heel voorzichtig ook en heel erg argwanend, want de criminaliteit is te groot.
2: Okay.
1: En er staat gewoon, daar kan er goed een 12-jarige snotneus komen, kan zo'n klein opneukertje komen naar hoe toe en dan kan je toch ineens een revolver bij zich hebben. En zeg van, vind je jouw tennisschoenen wel leuk? Nou, of je die maar eventjes uit wil doen.
0: Nou ja, goed, je vertelde dat Sao Paulo al 25 miljoen inwoners heeft.
1: Ja,
0: dat is al meer dan heel Nederland bij elkaar.
1: Ja, het is een dus groot dorp.
0: Dat is inderdaad een flink dorp, inderdaad.
1: Ja, het is een flink dorp.
0: Ik kan me voorstellen dat allemaal bij elkaar dat ook een beetje gaat broeien.
1: Ja,
0: en met die mentaliteit erbij, dat daar wel het een en ander gaat gebeuren dan.
1: Ja, ja.
0: Heb je dat wat meegemaakt? Zelf?
1: Verschillende keren geweest met revolvers en dergelijke. Dus ik heb wel wat dingen gezien.
0: Ook op jou gericht en van joh.
1: Bovenop mijn kop gezet.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, het gebeurt gewoon. Ja.
0: Dat is dan wel even Brazilië.
1: Ja, dat is wel even Brazilië. Ja, dat zijn de grote steden.
0: Maar ondanks dat, onderaan de streep, was voor jou nog steeds ontzettend aantrekkelijk om daarheen te gaan.
1: Ja, zonder meer. Want echt, het klimaat is goed, zowel het weer. En iedereen wel eens ooit even bijvoorbeeld zegt, ik ben net even alles zat. Ik wil er even tussenuit.
0: Ja.
1: Nou, je stapt in een auto bijvoorbeeld. Of je neemt een bus, 2 uurtjes in een bus of 2 uurtjes in een auto. Je zit gewoon aan de meest bounty reclameachtige stroomde. Waar nog bijna niemand is ook. Want het is een werkdag, dus bijna niemand is er nog. Het is bijna altijd goed weer. En dan wapper je daar eventjes een dag uit.
2: We kunnen er allemaal denk ik een beeld bij maken. Loop je daar op Rio Janeiro op dat strand? Ja, ik heb er al meteen een beeld bij hoor. Jij niet dan?
0: Ja. Ja, dat heb ik ook inderdaad.
2: Dat is natuurlijk schitterend mooi. Palmbomen en de dames. En,
0: Maar
2: een lekkere margarita in je handen of weet ik veel wat. Nou ja, ik zie me zitten hoor.
0: Jij gaat er niet meer weg, Rikkie.
2: Ik ga er ook niet meer weg. Maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Nee.
2: Ik wacht ook niet eens uitnodigen.
1: Want zodra je gaat, dan wil jij ook niet meer terug.
2: We kunnen daar wel een keer show opnemen. Deel 2.
1: Ja.
0: Ja, maar even kijken, dan worden we wel beroofd misschien.
1: Nou, de kans is heel groot.
0: Maar even terug naar
2: de metal.
0: In ieder geval, je was teruggekomen in Nederland.
1: Ja.
0: Toen dacht je, toen had je eigenlijk al in Brazilië al bedacht, ik wil die vriend had dat niet, jij had
1: dat
0: wel.
1: Ja, hij wilde wel, maar hij had een vaste baan. Hij had net een huis gekocht, een vaste baan. Dus ja, dan is het anders. Ik had ook wel een baan, maar dat was dan niet zo'n vaste baan. Ik had helemaal geen huis. Dus het was wel makkelijker voor mij.
0: Je was niet flexibeler erin.
1: Ja.
0: Dus jij besloot, ik ga naar Brazilië.
1: Ja.
0: En het was ook het idee, ik ga daar gewoon wonen.
1: Ja.
0: Je hebt alles verkocht.
1: Ja.
0: En ook je, bijvoorbeeld je LP-verzameling en zo? Of?
1: De LP's niet. Want toen waren er nog geen CD's.
0: Nee,
1: de
0: dat is
1: LP's
0: waar.
1: Niet. Die heb ik toen bewaard. En die heb ik bij mijn ouders laten liggen.
0: Ja.
1: En
0: je ging dus naar Brazilië eigenlijk met een koffer met wat kleding en wat geld.
2: En zonder plan.
0: Geen plan, geen idee.
1: En geen idee of ik nog ooit terug zou kunnen komen. Want in Brazilië kun je waarschijnlijk niet genoeg geld verdienen om er een vlucht van te betalen. Dus ik ben echt gegaan. En dat is iets, als ik er nou over nadenk, nou heb ik zelf kinderen, is het iets van godverdomme hard. Maar de laatste dag dus voordat ik vertrok, ik heb mijn vader en mijn moeder gewoon omhelst en gezegd van, tot ziens, misschien zien we elkaar nog wel een keer.
2: Hoe vonden zij dat dan?
0: Ja.
1: Ja. Echt, ik was gewoon besloten, ik wilde daar naartoe. Ik heb zo'n omhelst, ik zei, bedankt voor alles, misschien zien we elkaar nog wel eens ooit.
0: En hoe reageerde zij daarop? Wisten zij dat, dat het voor jou zo definitief was?
1: Ja, ze wisten wel. En ze snapten niet. Waar ga je nou in zo'n Apeldoorn doen, midden in de Rimboe? Ja, ik wil dan wel toe.
0: Een soort ik vertrek, alleen net wat eerder.
2: Ja. Ja, ik vind het wel heel erg avontuurlijk.
0: Dat kan je zeggen. Goed, we gaan zo meteen verder met jouw verhaal.
1: Ja.
0: We gaan eerst even naar Mehea heet het, denk ik. Vorige week hebben wij Nina van Beelen hebben wij te gast gehad in de show. En zij ging even contact zoeken met een andere school. Waar ze zeker een Merel tegenkwam. Die was met een afstudeerproject bezig.
2: Ja.
0: Dat is dit Meha. En ze deed erop mee met de Nina met keyboard. En Merel, ik weet niet welk instrument zij speelde.
2: Volgens mij is gitarist.
0: Is een gitarist? Oké. Ze hadden toen dus de band Mehea. Hoe spreek je dat uit, joh?
2: Ik denk gewoon Mehea.
0: Mehea, denk je gewoon?
2: Ja, M-E-H, Grieks I-A.
0: Ja. En volgens mij, of de band nog... Nina is eruit, geloof ik. Maar goed, ze hebben vorig jaar, dat ik een EP heb genomen. Daar zit afkomstig van Creature of the Night. Ik vond het zelf wel aardig, eigenlijk. Ik wist wat ik moest verwachten. Ik vond het zelf wel aardig. Nou goed, ik laat
2: ik ken
0: even...
2: het nog niet, dus ik laat me verrassen.
0: Precies. Goed, je moet ook nieuwe dingen ontdekken, zeg maar.
2: Daar zijn we voor, toch?
0: Dus ook. We gaan luisteren naar Mehea en Creature of the Night. En we gaan zo meteen weer lekker verder... Ja, ahoeren met
2: dus
0: onze gast.
2: Dus hou je verhalen vast, Erik.
0: Ja, Erik, hou vast. We gaan zo nu verder in Brazilië.
1: Ik ken er nog wel een paar.
0: Kijk, heel goed.
2: Laat blijven luisteren dan, hè.
0: Mehea!

0: Nou, Mea, zometeen gaan we er even over hebben over jouw promotor en wat je er doet en hoe dat werkt. Ja. Maar eerst nog even, je bent teruggaan naar Brazilië.
1: Ja.
0: En toch wel definitief in je hoofd. Je komt eraan met een koffer en waarschijnlijk wat geld. En dan sta je daar. Stap je uit het vliegveld.
1: Ja.
0: Hotel. En dan eens nadenken wat je gaat doen?
1: Nou, nee. Om te beginnen. Er was dus dat blad in São Paulo.
0: Ja.
1: Wat uitkwam. Wat mijn foto's altijd gebruikten. Nou, die waren ontzettend heel graag bereid om mij te helpen. Dus die hebben voor een woonruimte gezorgd. Dat ik terecht kon.
0: Die was er al voor je?
1: Nou, een klein... was gewoon heel... een, het heet daar kitchenette. Ik weet niet hoe dat hier heet eigenlijk.
0: Voldoende om te slapen.
1: Ja, dat is gewoon een kamer en een bed en een keukentje. Alles bij elkaar. Een heel klein dingetje.
0: Ja.
1: Maar ja, daar had hij weten te charteren. En daar kon ik dus gaan wonen.
0: Ja.
1: Dat
0: had je geregeld?
1: Ja, dat was geregeld. Nou, en dan ga ik eens nadenken. Ik sprak helemaal de taal helemaal niet. En niemand sprak er Engels. Was allemaal een beetje moeilijk. Mm-hmm. Maar ja, ik had inderdaad een klein beetje geld bij. Niet veel, maar daar was alles wel zo spotgoedkoop in die tijd. Ik kon wel even uitzingen. Dus ik had de tijd eigenlijk, kan maar zo zeggen.
0: Maar je woont dus je had een kamer in...
1: São Paulo.
0: Hartje São Paulo. Ja, in de criminaliteit, daar zat je tussen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Daar is een hardrock winkel, een hardrock galerij. En die ga ik eens allemaal kijken. En ja, dan leer je op een gegeven moment heel snel ook mensen kennen. En er zitten er ook een paar bij die Engels spreken. Dus ja, zo gaat dat langzaam maar zeker
2: komen. Een netwerkje
0: begon je daar wat op te bouwen, zeg maar.
1: Ja, en toen ben ik begonnen met... toen ik op een gegeven moment dus... Ja, het Portugees een heel klein beetje onder de...
0: knie kreeg.
1: Ja, een klein beetje. Nou, het eerste was bijvoorbeeld concerten organiseren.
2: Want er was daar helemaal niks op metal?
1: Er waren geen promotors, er waren geen bands die daar kwamen. Of het moet zijn bij een Iron Maiden band of zo, dat er een Rock in Rio speelt. Maar buiten dat, kijk, bands van het niveau, zoals nu bijvoorbeeld, bands van het niveau van een creator of dergelijke, speelden er helemaal niet, dat kwam niet, er was niemand in geïnteresseerd. Maar er was wel publiek, maar geen promotors. Er waren geen promotors op dat niveau.
0: Geïnteresseerd zijn vooral dan de zalen, de mensen die het regelen,
1: nou,
0: die waren
1: zalen,
0: er niet.
1: Niemand wilde hardrock hebben, want een stelletje van een langharig getatoeëerd volk, die maakt me mooie kroeg kapot.
0: Ja.
1: Dus die wilden dat helemaal niet. Dus de hallen waar wel concerten zijn, ander soort muziek, die wilden helemaal niks met hardrock te maken hebben. Dus dat was al moeilijk. Er waren geen promotors die geïnteresseerd waren om hardrock concerten te doen. Dat was er allemaal niet, maar er waren wel heel veel fans. Die zeiden, hey, Erik, kan je niet zeggen dat die bands naar hier moeten komen? Ja, dat kan ik wel zeggen, maar...
2: moet toch betaald worden?
1: Iemand moet dat doen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment...
0: Het regelen daarvan.
1: Dan kwam

0: dan terug op een gegeven moment een keer naar Nederland. Hè, en dan kwam ik hier mensen tegen. Hè, en bands, omdat ik fotograaf was altijd voor de raadschok. Ik kende al die bands, ik had al foto's gemaakt van iedereen. Kom maar, hey, Erik, stel ons voor aan iemand daar die concerten kan doen in Brazilië voor ons. Hè, wij willen wel naar Brazilië. Ja, allemaal leuk, maar er zijn er geen. Ik dacht van, wat verrek, ik weet niet wat ik ga doen. Publiek wil dat er bands spelen, maar er is niemand die het doet. Bands willen er spelen, maar er is niemand die het doet. Hé, hey, 1 plus 1 blijft nog steeds 2, is het niet.
1: Ja.
0: He, dus ik tegen André, André Verhuizen, die heet de naam Au Pair, altijd in de concerten.
1: Ja.
0: Ik zei van, hé, hey, ik heb wel een idee wat ik zou kunnen doen. He, maar ik weet niet hoe dat moet. Zou jij mij ermee op weg kunnen helpen? Zou ik me kunnen helpen? Hij vond het hartstikke leuk. Gaan we doen.
1: Ja.
0: En hij heeft mij helemaal uitgelegd hoe dat we moesten doen. Hij heeft de eerste onderhandelingen met de eerste band ook gedaan. Nou, en dan hebben we Testament erheen genomen. Hij was de allereerste band. Twee concerten maar, Rio en Sao Paulo. Het was in principe hartstikke goed gegaan. Behalve financieel, want iedereen heeft mij genaaid in die tijd.
2: Dat hoor je wel eens vaak in dat soort landen.
0: Ja, echt wel.
1: Maar goed, het blijft dat het daar mooi weer is.
0: Ja! Een hele grote voordeel, hè?
1: Ja,
0: dan kun je ontstressen op het strand, natuurlijk.
1: Ja, dat is inderdaad. Kun je het even kwijt.
2: En margaritas.
1: Ja, zeker. Het blijft aantrekkelijk, dat land.
2: Het blijft nog steeds aantrekkelijk.
1: We gaan naar jouw nummer 2. En je hebt net even nog geswitcht naar The Gathering.
0: Ja.
1: Vertel even, The Gathering.
0: Ja.
1: Waarom gaan we dat draaien?
0: Nou, om te beginnen, omdat er een verrekkers goede band is.
1: Zeker.
0: Daarom te beginnen. Dat is het belangrijkste gewoon.
1: Ja.
0: En buiten dat, ik ben bevriend met Anneke al jaren. Heb dus, zoals gezegd, al verschillende concerten gedaan met haar ook. Ik ga een concert in Brazilië doen. Van The Gathering.
1: Oh echt? Mendelian Tour, zeg maar.
0: Mendelian Tour, ja, op 15 oktober.
1: Oh.
0: Het is het warm-up concert voor de show in Santiago die ze gaan doen.
1: Ja.
0: In Santiago zijn ze wel zo ontzettend groot. Dat is ongelooflijk.
1: Dus ze kunnen gewoon niet op de straat lopen, hè, The Gathering.
0: Dat
1: gaat niet lukken, hè?
0: In Santiago?
1: Ja.
0: Zijn net alsof de Beatles er rondlopen.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Ja, echt wel. Show in Sao Paulo. Ook, wordt ook een heel goed concert. Ik verwacht er toch zeker 3000 man.
2: Ja.
0: Dan is het uitverkocht.
2: Ja, ja.
0: Maar zelfs als het niet helemaal uitverkocht zou zijn, het is nog steeds een heel goed concert. In Santiago, het is in een hal waar iets van 15.000 man binnen kunnen. Dus,
1: ongelooflijk.
0: Het is ongelooflijk, echt heel groot.
2: Wat gaaf.
1: Een soort AFAS live ongeveer uitverkocht, zo ongeveer.
2: Ja. Nou, weer groter.
0: Ja.
1: Ja.
0: En,
2: Ziggo. En groter, denk ik nog zelfs.
1: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja. Maar, even om te beginnen, de band is gewoon geweldig. En Anneke, daar ben ik al heel lang bevriend mee.
1: Ja.
0: Ik vind, die moeten we gewoon spelen.
1: Nou ja, gelijk. Heb je nog een voorkeur qua nummer? Of moeten we...
0: Nee, laat ik aan jou over.
1: Oh, wat fijn.
2: Nou, dan heb jij vast een voorkeur.
1: Nou, ik vind het ook lastig. Strange Machine, dat weten we nou bij wijze van spreken.
2: Dat weten we inmiddels wel, inderdaad.
1: En we hebben dus Hans Rutte, de drummer, onlangs in die show gehad. En hij zei, weet je wat, doe maar Eleanor. Die hebben dus nu ook onlangs gedraaid.
2: Nou, pak wel een andere. Random.
1: Zal ik maar eentje pakken die... ik pak gewoon... Zal ik dan, weet ik wat, Leaves? Weet ik van wat. Zal ik zo maar één doen?
0: Doe maar.
1: Ja, ik ga gewoon de nummer 4 draaien van... het album. En nou goed, er zitten geen slechte nummers op. Dus ik hoop dat deze dan leuk is.
2: Helemaal goed.
1: Lekker spontaan. The Gathering met Leaves.
0: Yeah.

0: rare jongens.
1: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
13: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom

0: We zitten hier met Erik de Haas, promotor van allemaal metal bands in Brazilië. Maar we gaan eerst, ja, we missen natuurlijk Sid enorm. Maar je hebt al een paar dingen...
1: Ja, eigenlijk staat de concertagenda online en hij staat echt bomvol.
0: Oh.
1: Want het is natuurlijk zomer en veel festivals en er is heel veel te doen.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, ik ga er maar gewoon een paar uitlichten en ik pak gewoon één datum. Want dat is, als ik kijk naar het weekend van 4 september, 5 september, ja, daar is zoveel te doen.
0: Oké, okay.
1: Nou, kijk op de site.
0: Ik
1: pak 5 september even.
0: Pak er even eentje uit.
1: Dan heb je even door wat er allemaal te doen is. Nox Occultum, chapter 2. Dag 2, half 1 Tilburg. Met Knorr der Thongs, Brado, Anzaken. 5-9. Heb je Metal Maniacs Festival dag 2. Met Steel Over uit België en nog, natuurlijk nog veel meer andere internationale bands.
0: Ja.
1: 5-9. Maatfest, Dynamo Eindhoven. Accident, Hell of Fire, de Stoeptegels. 5-9. Valheim, Album Re-show met Nephilim als support. In de Helling Utrecht. 5-9. Doodswens en aangaan Helheksen, Stilte in de Kade in Amsterdam. 5-9. Studio Grons, Metal Knight. Shooter Messiah, Damnation. 5-9, Occultfest, festivalterrein in Emmen, Kopaskum. Met onder andere Mandator. 5-9, oh sorry, ik doe het fout. 5-9 was Metal Yard, Emmen, Kopaskum met Mandator.
0: Ja.
1: 5-9, Occultfest, festivalterrein Hogeveen. Met onder andere Inhume. En dan gaan we naar 6-9.
0: Ja, dus genoeg te beleven dus.
1: Super drukke weekenden komen eraan. Maak je keuze.
0: Ja.
1: Doe lekker wat je leuk vindt. Niet thuis blijven, want er is echt keus genoeg.
0: De Facebookpagina is allemaal terug.
1: Ik heb hem helemaal bijgewerkt. Helaas missen we Sid, maar hij is weer actueel.
0: Oké, nou hartstikke mooi. En dan gaan we naar onze mic toe. Rennen we maar gelijk door.
2: We gaan het vandaag maar weer eens ouderwets vanuit de studio doen. Loodzware Boys klaar voor. Ik heb weer een prachtig schijfje voor jullie meegenomen.
3: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
2: Vandaag gaan we terug naar 2009, naar het vierde studioalbum van deze Limburgse band. Opgenomen tussen december 2008 en juni 2009 en uitgebracht op 16 oktober 2009. De plaat is opgenomen in de Gate Studio in Wolfsburg, de Huts Studio in Antwerpen, de Iceman Studio in Ypres in België. En het is geproduceerd door Sascha Paat en de band zelf. En dat alles voor het label Nuclear Blast. Vierde album, Limburgse band. En de overige informatie hebben jullie al een eerste indruk.
0: Epica, denk ik.
1: Ja?
0: Nou ja, 2009, vierde album zal kunnen kloppen. Nuclear Blast.
1: Verder. Grote label.
2: Ja. Deze plaat markeerde ook een kleine wisseling in de band alvast. Nou, een beetje dat ook alvast weer. En we gaan even naar het artwork. En dan zie ik een vrouw in de kleermakers zit met een soort toch in een zen-positie.
0: Kansloos.
2: En het blijkt eruit, want de haren gaan wat door elkaar. Ik zie een roodbruine ondergrond en een oranje-gele middenstuk waar een stad is afgebeeld. De contouren van de stad zijn zichtbaar. En bovenin zijn het blauwe letters. En een blauwe achtergrond en donkerblauwe letters. Daar staat de naam van de band en de naam van de plaat. Dan draai ik hem om, dan zie ik een schitterend soort maanstelsel. Een lichte maan met daaromheen wat donkerblauw. En dan
1: hou eens bij Epica.
2: Zie ik wat vliegen. Zijn dat vissen? Vast wel. Nou,
1: ja, jij weet
2: heel goed
1: het niet,
2: in de artwork beschrijven, je hoort het al.
1: Welke band je zoekt?
2: Misschien nu al een idee, 2009, daar hebben we het over. Hey. Deze plaat, vierde plaat van deze band uit Limburg.
0: Ja, ik denk Nuclear Blast.
2: We gaan naar de line-up van de band.
0: Moet een grote band
2: dat
0: zijn.
2: Gaan doen?
1: Ja, dat moet wel een bandnaam zijn. Limburg.
2: Op,
1: nee, ik weet het niet.
2: Drums en grunts en spoken word. Arjen van Wezenbeek.
1: Ja,
2: op de toetsen
1: dan is het dus
2: hebben we
1: Epica.
2: Koen Jansen. En hij zorgt ook voor de orchestrale arrangementen.
1: Epica.
2: Yves Huts op de bas. Isaac de la Heijen, die het debuut maakt op deze plaat, op lead guitar. Mark Jansen op rhythm guitar, grunts en screams. En hij is verantwoordelijk voor de orchestrale arrangementen. En natuurlijk de enige echte Simone Simons op de lead vocalen. En de vierde album van deze band die jullie nu hebben geroepen is...
0: Geen idee. Album werd kansloos.
1: Album titel weten we niet, maar ergens had de band goed.
2: Of weer niet.
0: Nee, weer niet. Weer niet. Nee,
2: ik heb het over het album van Epica, Design Your Universe.
0: Het
2: vierde album van de Limburgse band Epica. En we gaan natuurlijk een track draaien van deze plaat. Dit is Epica.
1: Yo.
2: Tot Verwacht je natuurlijk wel van het album Design Your Universe. Dit is Unleashed.

0: Dankjewel, Mike, voor deze...
1: Epica.
0: Epica, dankjewel. En we
1: wel
0: gaan...
1: geraden, alleen niet
0: nee, de bedoeling is het album raden, maar ja, dat vind
1: lastig.
0: Ik zo...
1: Dat is gewoon lastig.
0: Ik ben ook zelf niet zo ontzettende fan van Epica. Ik vind het knap dat ik Epica kon raden.
1: Nou ja, ik ook.
0: Maar voor de rest, moet je niet bij mij wezen.
1: Ik vind de band ook al punten, hoor.
0: Ja, toch? Ja. Wij raden een beetje
1: de bands,
0: maar ja, die album is kansloos. Goed, we gaan terug naar onze Erik. En ik wil even het een en ander nog weten van zijn... zal ik weer beginnen? Ik heb hier staan... Maar je bent een bar begonnen, hè?
2: Ja.
0: Dat was het volgende. Je gaat een bar beginnen.
2: Ja.
0: En die bar heette...
2: Dynamo.
0: Dynamo. Hoe kom je daar nou op?
2: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk,
0: ja.
2: Hè?
0: We snappen er niks van.
2: Nou, het komt eigenlijk zo. Omdat ik altijd fotograaf was. Voordat ik naar Brazilië ging al.
0: Ja.
2: Die foto's werden dus... heel veel foto's in de aardschok gebruikt. En in Brazilië bestond dus dat blad... wat eigenlijk foto's van de aardschok kopieerde voor hun blad.
0: Ja, ja.
2: En dus waren het over het algemeen mijn foto's. Maar ook alle foto's zo van... Slayer, Exodus, Must for Fate, allemaal in Dynamo. Dus daar stond...
0: Dynamo stond
2: Dynamo
0: daar.
2: Daarachter eigenlijk. Stond ja. Daarachter. Dus
0: bekende
2: foto's,
0: naam.
2: Ja, ja. Wat Dynamo is al bekend. He, dus ik had er met André over. Als ik die naam kan gaan gebruiken...
0: André Verhuizen, hè?
2: Ja, André Verhuizen, ja. Als ik die naam kan gaan gebruiken, dat... is eigenlijk wel een stukje mee eigenlijk. Ja, en we, ja doen. Hartstikke leuk. Die naam in Brazilië ook. Hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dus daar komt die naam vandaan. Dus de eerste bar die ik heb, want ik heb er twee keer een bar gehad. De eerste was echt een heavy metal bar. Helemaal zwart en rood geverfd binnenin. Het was niet alleen een bar, het was een muziekcentrum. Dus in de kelder was de bar. Waar ook bandjes optraden en zo. Maar het was een muziekcentrum. Dus op de begane grond. Daar was dan een winkel. En die winkel was 24 uur open. En in de winkel verkochten we dus van alles. Zoals ook plektrums, snaren, LP's, gitaren, drumstellen, t-shirtjes. Echt alles werd daar verkocht. En wanneer breekt er nou, wanneer heeft iemand nou snaren nodig? Wanneer heeft iemand nou iets nodig? Is eigenlijk 's avonds als de mensen aan het spelen zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus we dachten van, nou, die bar is toch open. Laten de winkel ook open houden. En de winkel blijft dan gewoon open. Die is gewoon pas 24 uur eigenlijk open.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En buiten dat en de bar zat er een studio bij. Dus een rehearsal studio eigenlijk. Waar bands konden oefenen. Daar werden gitaarlessen gegeven. Drumlessen, baslessen. Maar ook Engelse lessen. Want dat is ook belangrijk. Want je hebt allemaal van die bandjes die willen allemaal...
1: internationaal gaan.
2: Ja, die willen wel internationaal gaan. Ja. Dan komt er met een gebroken half te verstaan Engels uit. Dat gaat ook niet goed.
0: Nee, precies. Nee,
2: dus er werd ook Engelse les gegeven. Zanglessen, echt alles. Het was eigenlijk een muziekcentrum.
0: Ja.
1: Een broeinest eigenlijk. Broeinest van muziek.
2: Ja, dat was het dus eigenlijk.
0: We gaan zo meteen hebben over... Je hebt ook nog een record label volgens mij gehad.
2: Ja, Dynamo ook in die tijd.
0: Daar gaan we het zo even over hebben. Eerst gaan we naar weer iets nieuws. Terrordown.
1: Ja, want we kregen een mail.
0: Ja.
1: Van Terrordown. En die gaan binnenkort... ze zijn druk bezig met... nieuw materiaal.
0: Ja, volgens mij...
1: Een nieuw album wat in 2027 uitgekomen. Maar ze gaan daarvoor best wel behoorlijk wat singles droppen. Heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus ik had al even contact. Zei, nou, ja, stuur het op en we gaan het volgen. En dan willen we er natuurlijk wel wat aandacht aan besteden. Ze zijn ook hier geweest.
0: Ja.
1: Hè? Dus we vinden dat leuk. We staan die band ook een warm hart toe. En de eerste single is uit. En tot mijn verbazing, Ens, want ik wist het niet. Maar ga jij hem nu gewoon even draaien?
0: Ik dacht, ik laat hem gelijk even draaien.
1: Ja,
0: Terrordown hoor je met The Deceiver.
1: Ja. Yeah.

0: Teardown.
1: En er komt nog veel meer aan.
0: Ja, dus we kunnen inderdaad goed...
1: Dus hou het zelf lekker bij ook, luisteraars. Check het op Spotify,
0: ja, zeker.
1: Hè?
0: Als, als je het tof vindt. Ze hebben van mij ook een plaat uit, dus je kan inderdaad ook even kijken... Hoe en wat ze allemaal uitbrengen. Volgens mij brengen ze redelijk wat 6 singles. Nou goed, whatever.
1: Ja, 6 goed.
0: Ze redelijk wat uitbrengen. Goed, we gaan door naar onze Erik.
1: Hallo.
0: Want je hebt, we zijn nu pas bij de bar. Maar je hebt nog veel meer gedaan. Even snel, of snel, ja, we proberen het. Je hebt ook nog een recordlabel. Dynamo Records. Ben jij gestart?
1: Alles Dynamo.
2: Ja, alles Dynamo.
0: Ja, dat snap ik.
2: Hoe is dat nou?
1: Dat ligt je hard.
0: Waarom ben je dat label begonnen? Laten we even mee beginnen. Waarom?
2: Nou, om te beginnen... er waren heel veel bands die ik eigenlijk interessant vond. In Brazilië ook. En die eigenlijk ook geen labels hadden. Geen platendeals hadden en dergelijke. En toen ben ik op een gegeven moment... een van die bands die eigenlijk tegenkwam, was Christian.
0: Ja. Wel een bekende Braziliaan.
2: Heel erg bekend. Ja. Toen hadden ze alleen nog maar een demo, eigenlijk, als het ware. Die was heel erg crew. Maar er zat gewoon echt iets in. Daar merk je gewoon, die stak gewoon boven alle anderen uit. Ik heb ze in de studio gezet. Plaat opgenomen, Black Force Domain.
0: En waren zij ook een soort van aanleiding om Dynamo Records te beginnen?
2: Nee, ik had het label al. Er waren al eigenlijk iets van 3-4 platen van tevoren uitgekomen. Bands die ook net zo snel verdwenen zijn als dat ze gekomen waren.
0: Vodu, volgens mij.
2: Ja, er was er eentje van. Daar komt ook mijn partner in die bar, de muziekcentrum. Hij was de bassist van die band Vodu. En daar kwam dat idee dus eigenlijk allemaal bij elkaar. Van ja, we hebben die bar en hij had dan de band en hij wilde eigenlijk platen uitbrengen en dergelijke ook. Dus daar kwam het eigenlijk vandaan.
0: Maar ook niet onbelangrijk, wat ik hier ook heb gezien, is dat ook, ik weet niet of het derde of vierde album is, een van beide, dacht ik, van Last Rocket.
2: Ja.
0: Die heb je wel als een van de eerste platen die jij volgens mij hebt op je label hebt.
2: Ja, klopt. Een van de eerste ook.
0: En Analyzation Principle.
2: Ja, dat kwam dus vanwege die contact ook via André. En die jongens van Last Rocket waren hele goede vrienden van mij, hele goede vrienden van André. En die plaat die was dan hier wel uit, maar ginds niet. En ik had dan, ja, de label, ik wilde wel platen uitbrengen. Dus André die zei ook van, hé... Breng Last Rocket uit. Ja, een heel goed idee. Ik vond die jongens ook hartstikke leuk. Mm. Een leuke band en zo. En die heeft dan eigenlijk de deal gesloten daar. Dat is eigenlijk zo is de begintijd van het label geworden. En daarna Black Force Domain, toen die opgenomen was, ben ik met die plaat, heb ik overal naar alle contacten gegeven toen ik dan weer een keer in Nederland kwam. Contact. En uiteindelijk is daar een deal met Drakkar uit Duitsland uit voortgekomen.
0: Oké.
2: En na Drakkar, want we gaan dan, als we nou toch over labels en dergelijke hebben. Op een gegeven moment in 1999, dus we hebben het al een paar jaar later dan.
0: Ja.
2: Ik had altijd concerten georganiseerd in Latijns-Amerika. En de eigenaar van Century Media, die vroegen mij eigenlijk, ik was daar op kantoor, want die had in hetzelfde pand zat er ook een agentuur waar ik mee werkte, waar ik concerten mee deed. Als het
0: Dus
2: toen had ik daar afgesproken, was daar een Moonspell en zo, had ik concerten meegedaan. Ik was daar en toen werd ik dan eigenlijk, dus, van het label wilden ze eigenlijk ook een beetje praten met mij. Ik zei, dat is prima. Dus ik ging daar naartoe en we hebben daar eigenlijk een meeting gehad. En ja, er kwam erop neer of het eigenlijk zin had. Want er waren helemaal geen een van de labels hier had een deal, een goede deal in, of een kantoor in Latijns-Amerika.
0: Ja.
2: Toen was dan de vraag, zou het zin hebben om een kantoor te openen? Ik zei, zin hebben? Je bent al veel te laat. Had je al lang moeten doen. En toen keken ze mij zo aan, zou jij dat willen doen? Ik zei, wat?
1: Nog meer werk erbij.
2: Nog meer echt op die schaal een platenmaatschappij runnen had ik nooit gedaan.
0: Nee.
2: Ik zei, nou, dat ken ik niet. Dat heb ik nooit gedaan op die schaal. En zei van, nou, dat kunnen wij samen wel oplossen. Wij kunnen jou wel bijbrengen hoe dat allemaal moet. Nou, dat is prima. Laat mij er even over nadenken. De volgende dag alweer terug. Ja, dat wil ik toch wel eigenlijk wel doen. Nou, we hebben dat kantoor geopend daar in 1999. Ja. En het duurde, ik denk, nog geen jaar. En we hadden al een deal met SPV, want die wilden daar ook heel graag naartoe. Want die hadden dezelfde ervaringen. Die wilden eigenlijk wel iemand die ze kon vertrouwen. En Nuclear Blast kwam ook. In korte tijd, en binnen 2 jaar tijd, hadden we eigenlijk ook Sanctuary er nog bij. Dus Century Media, SPV, Nuclear Blast en Sanctuary. Nou, dan heb je de 4 grootste independents eigenlijk bij elkaar. Bij mij in het kantoor. Hm. Nou, ik had ondertussen 25 man in dienst. Want ja, als iedere platenmaatschappij hier...
0: Ja.
2: Dus eigenlijk 3 voornamelijk of 4 belangrijke platen in de maand uitbrengt. En ze brengen er veel meer uit. Maar 4 belangrijkste.
1: Dan
2: heb je wel 4 van die labels. Dan zijn er al 15 per maand. Dan zal iedere 2 dagen een plaat uitbrengen.
0: Ja, ja, ja,
2: dan mag je wel een beetje doorwerken.
1: Dat doe je niet in je eentje.
0: Dan heb je al 50 man nodig.
2: Ja, 25 man in dienst. We hebben distributie helemaal opgezet en dergelijke.
0: Ja, goh.
2: Dus, dat is gedeelte met de platen. Maar ik heb ik weet niet precies hoeveel. Maar het zal rond... Ik denk rond de 700 platen, cd's en dvd's zijn die ik tot nog toe uitgebracht heb. Het kan ook een beetje meer zijn.
0: Redelijk wat, ja.
1: Nou. Een hele rare vraag. Maar door dit te doen, ben jij daar ook een bepaalde naam in de metal scenes? Iedereen hier kent Metal Mike.
2: Ja.
1: In Nederland, zeg maar. Ja. Kent iedereen in Brazilië Erik de Haas?
2: Ik denk het wel.
1: Ja? Ja,
2: ja, dat is echt wel duidelijk.
1: In de metal, bedoel ik.
2: Ja, dat snap ik, in de metal. Ja, dat is echt wel hetzelfde. Er was niks voordat ik er kwam.
1: Ja, je bent daar pionier eigenlijk.
2: Ja, helemaal. Maar buiten dat, ik was altijd fotograaf. En er was maar 1 hardrockblad in die tijd. Dus de hardrocker, iedere hardrocker kocht dat blad. En alle foto's waren Erik de Haas. Dus dan wisten ze niet wie Erik de Haas was. Maar die naam, die kwamen ze altijd al tegen.
1: Hoe spreken ze je naam uit in Brazilië?
2: Erikie.
0: Erikie?
2: Erikie. Erikie.
1: Erikie. Nou. Rex?
2: Nee, dat is hij niet.
0: Zo klinkt het wel een beetje. Mooi. Hé, hey, jongens, we gaan weer even... Zullen we even muziekje doen? Daar heb ik wel voor zin.
1: Oh, tijd
0: en,
1: voor.
0: En zometeen gaan we, denk ik, nog even het galopje doen.
1: Ik heb er een.
0: Kijk, dat is heel wat mooi. Maar eerst gaan wij een band in heel lastig uit te spreken... helemaal,
1: daar ben je altijd blij mee. Jij bent dat soort bandnamen.
0: Ja, en het is ook nog een keer op vrij moeilijke namen. Ik heb geen...
1: En op grote afstand?
0: Ja. Salmavet.
1: Ik geloof je meteen.
0: Ook dit ben ik weer tegengekomen. En dit zit meer in de black metal hoek. Hebben we nog niet gehad vandaag. Dus ik dacht, laten we die ook maar even gaan draaien. Zometeen nog even het laatste half uur met Erik.
1: We hebben er zin in.

0: Boedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Gelijk maar het glopje, denk ik, Erik.
1: We gaan lekker meteen door. Ja. En ik word hier wel heel enthousiast van. Want wat als een band met je afspreekt van... Hey, onze volgende single gaan we schrijven speciaal voor dit item.
0: Voor het glopje?
1: Hoe vet is dat?
0: Oh.
1: En dat deed dus de band Scar.
0: Ah,
1: en die band
0: slim.
1: Kennen wij natuurlijk.
0: Oh, zo slim.
1: Ja, heel slim, maar wij dragen die band ook een warm hart toe. En de geloofs waren jongens, maar ook met, als Martyr hebben wij met hun gespeeld. En het zijn zulke enthousiaste gasten. Maken leuke muziek, driemansformatie. Maar ook die vader van Dirk Groen, de bassist, die ken ik ook heel goed. Want het gaat ook al 40 jaar terug dat hij ons een beetje volgde als band Martyr. Naar concerten gingen zo. En ik zie hem ook weer op Dynamo Metaverse elk jaar weer. En altijd feest met jou.
0: Het
1: zijn zulke leuke...
0: Crowdsurfen, straks ook voorbij komen.
1: Ja, ja Dani op inderdaad, de zanger. Zulke vrolijke jongens. En zo enthousiast en vol met passie. En als Dani je dan ook appt van... Ik ben bezig met dat nummer, met dat galopje. Wat vind je ervan? Vraagt hij ook een beetje feedback. En dan zegt hij... Nee, ik ga het toch op mijn eigen manier doen.
0: Heel goed.
1: Is het goed?
0: Heel goed.
1: Ik vond het alleen maar goed.
0: Ja.
1: Nou, ik ga er niet zo heel veel woorden aan vuil maken. Ik vind het een superleuke band. Super enthousiast. Het nummer wat ze hebben uitgebracht heet Thrill Seeker. Eigenlijk hebben ze stiekem twee nummers uitgebracht. Het andere nummer heet Scar. Staat allemaal op Spotify, dus check het ook daar. Maar wat je vandaag gaat horen in het galopje is dan... eigenlijk speciaal gemaakt voor dit item... Het is misschien niet een traditioneel galopje zoals je van Iron Maiden of zo kent.
0: Oh,
1: maar desalniettemin.
0: Er zit eigenlijk helemaal geen
1: galopje in. Jawel, er zit wel een galop in. Dus, okay. Als je dat doet, word je gedraaid. Dus bands, ook een uitnodiging, hè? Maak galopjes en dan kom je misschien wel in de show.
0: En de galopje hoeft niet eens een galopje te zijn, begrijp ik.
1: Misschien niet een galopje zoals Iron Maiden, zoals ze van Iron Maiden kennen. Of misschien wel van een oude pikje of zo. Of
0: okay.
1: Van, desalniettemin. Scar, galopje van de week, Thrill Seeker.

0: Dat was Thrill Seeker, de nieuwe single van Scar.
1: Hou ze in de gaten.
0: En wat een galoppen, ongelooflijk. Nou ja, tof. Leuk om te horen.
1: Super gasten.
0: Leuke gasten, dus altijd.
1: Bedankt, guys.
0: Leuk, yes. Erik,
1: ja.
0: daar zijn we weer.
1: Ja.
0: Jij bent nu natuurlijk promotor en ook tour manager.
1: Ja.
0: Even voor de leek, en daar ben ik zelf ook een beetje. Wat houdt het in? Dat is een verhaal over Merciful Fate. En ik denk oh Jesus, is dat jouw taak? Vertel heel even, wat doet een tour manager? En misschien wel met het verhaal van Merciful Fate er even bij.
2: Ja, het is niet alleen tour manager.
0: Oh.
2: Het is tour promoter, agent. Nou, een tour manager is iemand die in dienst genomen wordt en die met een tour gewoon meegaat.
0: Ja.
2: Een tour agent, wat ik dus ook doe, is die zet de hele tour op.
0: Maar je gaat niet mee?
2: Ja, ik ga ook mee.
0: Oh, je gaat
2: dus
0: ook
2: ik doe
0: mee.
2: Allebei.
0: Waar was het verschil dan?
2: Nou,
0: ga je mee, denk ik dan.
2: Het verschil is, ik moet alles boeken. Dus ik moet alle contracten met alle lokale promotors doen. Ik moet alle hotels goedkeuren. Ik moet alle vluchten kopen. Ik moet al het financiële van de hele tour bijhouden. Terwijl een tour manager, je hoeft er alleen maar bij te zijn dat het tijdens de tour allemaal goed loopt.
0: Ah, oké. Okay.
2: En dan heb je iemand die dus voor technische zorgt allemaal. Dus een stage manager, production manager. En die moet dus de pre-production doen. Dus kijken van, ja, dit wil ik hebben aan versterkers, aan drumkit en zo. En dan moet die lokale promotor zeggen van, ja, en dit heb ik en dit heb ik niet. En dan moeten ze dan schipperen en dan komt het tussen hun wel goed.
0: En doe je het ook als tegelijkertijd bij één band dat je de tour manager bent en de tour promotor?
2: Bij alle.
0: Je combineert die twee functies samen in één?
2: Ik doe die altijd samen.
0: Oké. Okay.
2: Het enige wat ik niet doe is het technische gedeelte. Equipmentmatig en dergelijke. De band heeft daar iemand voor. Of ik neem iemand in dienst daarvoor. Die gewoon zorgt dat al het technische gaat werken. Maar alle andere dingen, al is het maar vanaf het moment dat ze vanaf Amsterdam of waar dan ook vertrekken met vliegtuig naar waar dan ook naartoe. Tot het moment dat ze daar weer terug zijn. Alles gaat door mijn handen. Dus de vluchten, om te beginnen.
0: Mm-hmm.
2: Dan kom je ergens aan. Heel het lokale tijdschema. Dus alle uren, vanaf het moment dat je aankomt tot het moment dat je weer vertrekt.
0: Heb jij een planning? Niks.
2: Ja, die planning moet ik doen. Goedkeuren als er dingen gevraagd worden. Hotels goedkeuren of afkeuren.
0: Je had ook een keer bij Merciful Fate dat de band kwam en had je een vertel even, hoe ging dat?
2: Dat was dus in 96 geloof ik dat geweest is. In die tijd sprak ik nog geen Spaans. Portugees, maar geen Spaans. En in Chili sprak die promotor geen Engels. Mijn Spaans was dan

0: Eigenlijk zo van, verpast het Portugees maar een beetje, dan moet het er wel op lijken. Zoals Nederlands het doen als ze Duits willen, een Duitser wil dat je verstaat.
1: Ja, je praat Nederlands een beetje met Duitse toon en combinatie.
0: Ja, dan zal het wel kloppen.
2: Rudy Karel.
0: Ja. Nou, in ieder geval, toen waren er in die tijd geen mobieltjes, geen internet. Moet je even terugplaatsen in die tijd. Ja. Het was heel erg duur om te bellen. En als je elkaar toch al bijna niet kunt verstaan, is het makkelijker om te schrijven en een fax te sturen.
1: Ja.
0: Want faxen waren er wel.
1: Ja.
0: Dus het meeste werd per fax gedaan. En ik kreeg dan ook van de manager, van Nurse for Faith, kreeg ik de rider per fax doorgestuurd. Zo van alles wat ze nodig hebben voor het concert. Nou, ik stuur diezelfde fax weer door naar Chili. Dus een fax doorsturen, fax, dan weet je wel, de kwaliteit wordt natuurlijk
2: groot. Dat een beetje
0: 100%.
1: Ja.
0: Nou, ik bel die jongen daarna. Heb je dat binnengekregen? Ja, alles binnen. Ja, kun je het lezen? Ja, kan het lezen. Alles goed? Ja, alles goed. Perfect. Hij had het dus begrepen. Ja, dat is de rider. Dus hij, ja, perfect, dat is de rider. Wij komen daar 's morgens op dag van het concert komen we aan. Uiteindelijk dus een paar maanden later. Op dag van het concert komen we aan. En hij haalt ons op bij het vliegveld. En wij staan daar mooi gepakt en gezakt. Dan komen we uit de douane. En hij kijkt ons aan. Hey, waar zijn al jullie spullen? Ja, hier, de gitaren hier, de bas is daar, dat is allemaal hier. Hey, ja, maar alles wat op die lijst stond die jij mij gestuurd hebt, de drumstel en allemaal dat soort dingen. Ik zei, die lijst die ik jou gestuurd heb, daar is de rider, daar is waar jij voor moet zorgen. Hij, wat? Ik zei, heb je die niet? Dat hebben we juist nodig om te spelen. Oh, ik dacht dat jij dat maar ging brengen. Ik zei, weet je wel wat dat kost om een drumstel mee te nemen op vliegtuig? Dan kun je toch wel nadenken dat dat niet kan? Nee, ik dacht dat jij die meebracht. Ik zei, nou,
1: een rider is toch ook iets wat dan daar geregeld moet worden? Of is het...
0: Ja, een rider is wat daar geregeld moet worden. Ja, wat je nodig hebt.
1: Maar hij dacht dat...
0: Ja,
1: okay.
0: Iedereen was onervaren. Je hebt het in een tijd eigenlijk vlak na de begintijd.
1: Ja.
0: Dus er waren nog niet echt promotors.
1: Nee, precies.
0: En degene die er waren, die even begonnen.
1: Miscommunicatie.
0: Ja, miscommunicatie. Ja, nou, wij kijken echt zo van, godverdomme, dat is al wel gecancelde show, hoor. Maar niemand wil cancelen. Muzikanten naar het hotel, crew en ik allemaal naar die venue, direct. En er waren 3 support acts die gelukkig allemaal al daar waren. Die zouden niet op dezelfde apparatuur spelen, dus die hadden allemaal zijn eigen spullen bij. En wij, dan gaan we eens kijken bij die support acts. De crew dan natuurlijk, te gaan winkelen, wat die allemaal bij hadden. Alles bij elkaar gezet, van ja, hier kunnen we dan een Frankenstein opgebouwd. Dit zouden we kunnen gebruiken, dan zou de show wel kunnen lukken. Ja. Nou, alles klaar, band gehaald, soundcheck gedaan. Ja, het klinkt allemaal goed, dat kunnen we doen. Nou, bent weer terug naar het hotel. En die support acts wilden hun eigen spullen weer pakken om hun spullen op te bouwen. Ja, maar hier komt niemand aan nou. Ja, maar dat zijn mijn spullen. Ja, dat zijn wel jouw spullen, maar nou gaan wij erop spelen. Nee, die zijn voor mij, daar gaan wij op spelen, zei die support act. Ik zei, nou, dan moet je eens even naar die promotor gaan. Of je wil dat jullie spelen of wij spelen. Want zodra jullie je vingers nog maar aanzetten voor ons concert, kunnen wij niet meer spelen. Dus jullie kunnen maar het beste eventjes van alles wat er nou nog over is, jullie met z'n drieën uitzoeken, 3 bands, wat jullie nou nog bij elkaar nodig hebben om daar nog een tweede Frankenstein-kleintje van te maken. Dat kunnen jullie dan nog spelen.
1: Ingewikkeld man.
0: Ja, nou, uiteindelijk...
2: Hoog geregeld vooral.
0: Ja, uiteindelijk, er was geen andere keuze. Als Mus for Fate zou spelen, dan was er geen andere mogelijkheid. Dus hebben hun dat gedaan.
1: Ja.
0: Uiteindelijk heeft het concert plaatsgevonden en iedereen... Het was gewoon geweldig, het concert, uiteindelijk. Maar, er zijn problemen, daar kun je vandaag de dag niet eens aan denken. Als je nou zo ergens aankomt, zijn we nou... we zien jullie weer volgende keer wel. We komen niet...
2: Doeg!
0: Eigenlijk, zoiets bestaat niet meer.
1: Noem eens even wat namen die jij hebt. Je zei honderden. Mus for Fate hebben we genoemd.
0: Mus for Fate.
1: Ken je nog een paar namen?
0: Van de vroegere tijden.
1: Ja?
0: Savatage, Mus for Fate, Blind Guardian. Al die ouwe zoals Creator Sodom. Andere soort bands.
2: Moonspell
0: van tegenwoordig. Altijd alle Nightwish, Latijns-Amerikaanse tours, Sonata Arctica ook Emperor. Ik ben nou Beast in Black aan het opzetten, is een nieuwere band, maar die is ontzettend aan de weg aan het timmeren. Die is heel erg gegroeid ondertussen. Maar nog meer. Ja, er zijn, ook kleinere bands. En net zoals Emperor is dan een hele grote band. Dus een cultband als het ware. He, maar dan in dezelfde stijl. Tudor, 1349. Ja, kleinere bandjes eigenlijk.
1: Ja.
0: He, maar in diezelfde stijl.
1: Is er ook nog een band hier?
0: Immortal, Dimmu Borgir heb ik gedaan.
1: Ja, dat zijn redelijk wat allemaal. Indrukwekkende namen ook.
0: Ja.
1: Is er nog een band bij die nog niet dat heb gedaan? En ik van, nou, dat zou ik wel heel erg gaaf vinden.
0: Nou, ik zou het heel gaaf vinden.
2: Martin.
1: Nou, dat denk ik niet.
2: We hebben Erik en ik het al over gehad, hoor.
1: Oh.
2: Hij zei meteen nee.
1: Nee, precies. Wat wou je zeggen?
0: Nou, er zijn verschillende bands die ik heel erg interessant vind om mee te werken. En bijvoorbeeld Epica, een Nederlandse band.
1: Ja.
0: Daar zou ik ook graag mee werken. Within Temptation.
2: Ja, grote namen gewoon.
0: Ja, want het verschil is... grote namen zijn tours makkelijker op te zetten. Gecompliceerder in heel veel details. Maar een kleinere band is moeilijker om op te zetten. Omdat ik heb nodig de lokale promoters in ieder land.
2: Zeg maar,
0: die de lokale tours doen. Kijk, in Sao Paulo kan ik het zelf doen. En of ik nou een Nightwish doe of een Martyr bijvoorbeeld, ik kan zelf beslissen of ik nou geld wil winnen of verliezen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Om het zo even cru te zeggen.
2: Ja.
0: Maar dus een kleinere band heb je een groter risico. Een grotere band heb je minder risico.
2: Ja, tuurlijk.
0: Je betaalt wel veel meer en de risico's zijn andere. Niet dat er geen publiek gaat zijn. En dat is het verschil. Dus als ik een kleinere band heb, de lokale promotors kunnen denken van... ja, die band die gaat hier niet goed zijn. Er zijn bands die in Argentinië goed zijn, in Chili goed zijn... maar in Colombia hoef ik er niet meer aan te komen.
2: Ja.
0: In Mexico weer wel. Andere bands gaan we juist goed in Colombia, Peru... en weer niet in bijvoorbeeld Argentinië. Dus iedere band heeft zo...
2: zijn aanpak eigenlijk nodig.
0: Ja, het was een land waar die eigenlijk groter is dan in een ander land. En hoe groter een band is in totaal...
1: Ja.
0: Hoe makkelijker dat ze ook groot zijn in verschillende landen.
2: Ja, ja, ja.
0: En dan... als een band kleiner is, wordt het moeilijker. Dus dan moet je ook... Het duurt langer voordat je met een promotor in overeenstemming bent... om een bepaald concert te doen. Of het wel te doen of het niet te doen. En daarom, hoe groter een band is... hoe makkelijker dat het wat dat betreft is. Grotere risico's ook, want als er iets fout loopt... dan heb je meteen over vele grotere bedragen.
2: Ja.
0: Dus er gaat veel meer verantwoordelijkheid.
2: Maar je bent meer gegarandeerd van groot publiek of
0: omzet zijn veel meer. Ja, maar er zijn veel grotere verantwoordelijkheden.
1: Ja.
0: Kijk, als ik met Nightwish op tour ben... de laatste keer had ze iets van 5000 kilo aan equipment bij. Nou, dat doe je niet meer in je koffers, in je handbagage of onder in het ruim. Je mag 23 kilo meenemen. Nou, hoe verdeel je 5000 kilo?
1: Ja.
0: Een beetje moeilijk.
1: Ja.
0: Die hebben dan wel alles bij. Daar heb je dus wel een cargobedrijf voor nodig. Dus dat is een heel ander niveau.
2: Ja, ja.
1: Dus niet iedereen kan zomaar bij jou aankloppen hier vanuit Nederland. Echt, wacht, ik vind het wel leuk een toertje daarin. Want je doet heel Zuid-Amerika, hè?
0: Ja.
1: Je neemt in Brazilië.
0: Vanaf Mexico alles naar beneden. Dus alles wat Spaans of Portugees praat. Alles.
1: Maar als een band is, die hoort dit. Wacht eens even, is ook een keer tof. Dan hoeft ze niet gelijk bij jou aan te kloppen. Je moet wel een pas het groot hebben.
0: Ja,
1: wil voor jou interessant zijn.
0: Ja, want kijk, er zijn heel veel bands. En dan de meest klassieke is van... Ja, maar we hebben heel veel luisteraars uit Zuid-Amerika. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Die zullen er best wel zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan zet ik een tour op en dan zoek ik naar een promotor. Die wil een concert. En die zegt, welke band is dat? Hè? Ja, die hebben zoveel luisteraars. Ik ben er nu niet zo zeker van. Denk ik eigenlijk niet zo hier. Die band die denkt wel dat ze op een bepaald niveau al zijn.
2: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk de lokale promotor vindt dat niet. Wie dat dan gelijk heeft, ja, dat kun je alleen maar door ervaring ondervinden.
1: Ja.
0: Maar het is wel moeilijk. En er zijn kosten aan, want het is heel erg duur om zo'n tour te doen. Gewoon vluchten, hotels, alles gaat per vliegtuig. Je kunt niks doen met een tourbus. Dus de kosten zijn al meteen heel erg hoog.
1: Ja,
0: Dat
1: maakt het is dus niet voor iedereen weggelegd wat dat betreft.
0: Nee, want en ook van, laten we maar zo zeggen, een... Kijk, Ik ben geen 20 jaar meer, wonen ze bij mijn ouders thuis. Want dan kun je nog iets doen van lang leven de rock'n'roll. En ja. Ik werk daar 3 maanden, ik ploeter daar 3 maanden. En ik heb er niks aan overgehouden. Maar prima, ik heb toch ook geen kosten. Ik word ook bij mijn ouders thuis.
2: Het was een avontuur.
0: En dat kan ik niet meer.
1: Hey, Napalm Death, was je ook heel dankbaar, geloof ik, hè?
0: Ja, Napalm Death, een van de eerste bands ook. Ik geloof daarna Testament, dat was de eerste band waar ik mee getoerd heb. Of getoerd, er waren maar 2 concerten. Maar Napalm Death, als allereerst heb ik daar 3 concerten mee gedaan. Dat was heel erg leuk. Er waren 3 concerten in Sao Paulo. Waarbij de 2 concerten Sepultura voor hun openden. En een 3e concert, dat hadden ze nog nooit meegemaakt in Brazilië. Napalm Death opende voor Sepultura. dat was iets heel nieuws. Daarna heb ik met Napalm Death een hele tour door Latijns-Amerika gedaan. En zo.
1: En die zijn jou echt dankbaar, hè? Dat je ze
0: wij zijn ook heel goede vrienden. Ja. Echt, snap ik. Al heel lang.
1: Hey, wat, zo nu ga je weer terug naar huis, naar Brazilië.
0: Ja.
1: Wat heb je nou het meest gemist?
0: In Brazilië, nu ik hier ben? Of hier, als ik in Brazilië ben?
1: Nee, nu hier en je gaat zo terug naar Brazilië. Wat ga je dan als eerste doen?
0: Nou, ik ga vanaf hier naar Mexico. En dan ga ik een tour beginnen met Sonata Arctica. Ik ben
1: je gaat nog helemaal niet naar huis.
0: Ik ben in april thuis vertrokken. En ben ik eerst naar Los Angeles geweest. De laatste paar concerten van Halloween met Beast in Black. Daarna ben ik naar Peru gegaan. Een tour begonnen met The Covenant. Nou, die is in Mexico geëindigd. Daar ben ik vanaf naar Nederland gevlogen. Naar mijn ouders en mijn dochters. En nou vanaf hier. En dan natuurlijk zomerfestivals en zo. En dan vanaf hier vlieg ik terug naar Mexico. Dan begint de tour met Sonata Arctica. En die eindigt in Brazilië in oktober. Dus dan ben ik pas weer thuis.
2: En dan ben je thuis.
0: En 2 weken voordat ik vertrokken ben, ben ik verhuisd. Van het huis buiten Sao Paulo waar ik woonde. Naar Sao Paulo. Dus het eerste wat ik ga doen is al die verhuisdozen eens een keer uitpakken.
1: Eindelijk. Maar hier was het ook ontzettend lekker weer geworden.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar het begint nou koud te worden. Wat tijd ik ga.
1: Oh, dat wel. Ja,
2: je hebt het goed uitgekozen.
1: Herfst komt eraan en dan heb je daar weer even lekker warm natuurlijk. Oké.
0: Geweldig.
1: Jij wordt natuurlijk. Ga je ook sterven in Brazilië? Dat is waar jij
0: Ik denk,
1: blijf je daar eeuwig wonen?
0: Ja, dat wel. Maar ik denk niet dat ik dat zelf kan beslissen. Ik denk dat er wordt wel een keer voor mij beslist. Ik zal wel ergens een keer neervallen. Maar ik denk dat ik meer in een vliegtuig zit.
2: Ja, maar zoveel op reis, dat kan dus op reis zijn. Ja.
1: Laat ik zo vragen, als je ouder wordt, is ook de gezondheidszorg niet onbelangrijk. Ja. Hoe is de gezondheidszorg geregeld in Brazilië?
0: Slecht.
1: Top.
0: Slecht. Oh. Helemaal kut.
1: Kan dat de reden zijn om terug te gaan naar Nederland?
0: Mocht het heel echt nodig zijn, mocht ik er echt geen draai aan kunnen vinden, ja, dan zal het wel moeten. Maar zolang ik het daar vol kan houden, dan
1: blijf
0: ik daar. Als ik niet daar zou blijven, om welke reden dan ook, dan wordt het een ander, of Latijns-Amerikaans land, of Bali bijvoorbeeld. Want ik vind die kant, het wordt een warm land, dat in ieder geval.
1: Oké, nou, klinkt goed. Mogen we ontzettend bedanken voor je aanwezigheid in de show.
0: Bedankt jullie ook.
2: Ja, mooi dat ik kon komen.
1: En volgens mij hebben we nog veel meer eigenlijk.
0: Ja, volgens mij was het dan maar het topje.
1: Maar ja, exact. Dus
2: wel een topje wat lekker van de gesmaakt.
0: Ja. Dat is echt. We hebben het maar over een heel klein beetje gehad uiteindelijk. Daar zijn.
2: Wie weet komt er wel een paar meer dingen.
1: Je hebt de gasten die heel veel te vertellen hebben. Dat is in dit geval zo. Waardoor, het is
2: gewoon jammer om een eiland te maken. Maar we moeten ook een trein halen.
1: Niet genoeg. Ja. Maar ja, goed, het is niet anders. We gaan eindigen met Jewel.
0: Ja, leuk.
1: En dat is, waarom heb je die gekozen?
0: Nou, Rick is de zanger. Is gewoon
1: Rick Ambroos.
0: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon een kameraad van mij al sinds begin jaren 80 ergens. Begin jaren 80 ergens, ik weet niet precies wanneer. Maar we zijn een hele goede maat altijd geweest. Dus,
1: En
0: Jewel, ik heb zoveel concerten van gezien in die tijd.
1: Ja.
0: Ik vind Jewel hoort erbij.
1: Nou, dat helemaal met je eens. Nou, kwam Rick Ambroos nog tegen op Dynamo Metal Fest. En die zei, ik kom gauw even hier langs, vind ik gezellig, ga ik even erbij zitten. Maar ja, helaas, we hebben hem nu vandaag niet gezien.
2: Als hij had geweten, had hij hier geweest, denk ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Zo.
1: Ja, hij woont hier niet ver vandaan, volgens mij, maar
2: IJsselstein.
1: Ja, nou, tof dat je was, Erik.
0: Dank je.
2: Geweldig, Erik, dank je wel.
1: Ik hou vol, speciaal uit Brazilië gekomen.
0: Ja.
1: Altijd leuk.
0: Ja.
1: En Ja, we gaan even afsluiten.
2: Ik rij als een speer naar Amsterdam, naar Schiphol.
1: Ja, ja, dan breng je hem even.
2: En dan breng ik hem toch nog even naar het station, denk ik.
1: Heel goed.
2: Kan in de Eindhoven.
1: Gaan wij nu afsluiten. Dank wel voor het luisteren. En we gaan afsluiten met Jewel Road to Kathmandu.
0: Ontzettend bedankt.
1: Dankjewel.
2: Doei. Tot volgende week allemaal.

0: Portion.
1: Hallo zwar, Jongens.
2: Kink. Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesp zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zwaar windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Is ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
10: Nu hou hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
10: Nu haal hè, dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Tank.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als een zeemanskerk. Er ligt ook een condoleancenregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld!
6: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: King Distortion.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op Ethos.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Die

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Is echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
3: 50.000.
4: Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je...

0: viaplay.nl/business.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Distortion.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten, 300 gram, maar 1,25.
4: Aldi. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo help je terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig?

0: prominent.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7,
6: wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.

0: feel great.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Kink Distortion.